elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: Als ze niet aan die regels voldoen en je mag straks niet meer produceren, ja, dan wordt brandstof, maar ook het gas, een heel schaars goed. En dan wordt het nog weer duurder.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hantavirus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en inmiddels teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn ook de 2 laatste vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen na middernacht aan in Nederland. Aan boord van het ene vliegtuig waren 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Zij komen voornamelijk uit Australië. Zij worden vanaf Eindhoven verder naar hun thuisland gevlogen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om hun ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon niet worden gegarandeerd. En de grote brand van vorige week in het datacenter in Almere heeft ook gevolgen voor de examens van mbo-studenten in Hogeveen in Drenthe. Het wifi-netwerk op de school ligt er door de brand uit, midden in de examenweek. De school moest daarom een noodoplossing bedenken om ervoor te zorgen dat de examens toch gewoon door kunnen gaan. Studenten worden daarvoor met een bus nu naar een andere locatie van het Alpha College gebracht, in Emmen. Het weer, vooral in het noordoosten, nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Overdag zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: 9.
1: Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
2: Je luistert naar Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Sidney Dekkers met het NOS Journaal. De druk op de Britse premier Starmer om op te stappen neemt steeds meer toe. Inmiddels hebben meer dan 70 leden van zijn Labour-partij in het parlement en ook een aantal ministers gevraagd om zijn vertrek. Bij de lokale verkiezingen afgelopen weekend in het VK verloor de partij flink. Starmer houdt vol dat hij nog steeds de juiste persoon op de juiste plek is. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beelden is te zien dat er grote vlammen uit het pand komen. Eén persoon van het autobedrijf raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig afgesloten, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de businessclass. Een vrouw die met haar kleindochter in de buurt zat merkte op een gegeven moment verdachte bewegingen op de stoelen 1E en 1F. Ze schakelde het cabinepersoneel in en die ontdekten het paar vervolgens met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. En het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

0: nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

Echt op TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: 6 uur op Radio NTV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 5 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf achter onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hack.

0: hackers die vorige week het systeem wisten binnen te dringen. Ze zeggen bewijs te hebben dat de hackers de gestolen data van miljoenen studenten en docenten hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor geld heeft betaald, zoals de hackers eisten, zeggen ze niet. De app Canvas wordt gebruikt op veel universiteiten over de hele wereld, ook in Nederland. Onder meer om opdrachten in te leveren. De hackers hadden namen, mailadressen, studentnummers en berichten gestolen. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het hantavirus uit. Alle opvarenden zijn inmiddels van boord gegaan bij Tenerife en teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zijn gegaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niet kan ingrijpen. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beeld is te zien dat er grote vlammen uit dat pand komen. Eén persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook twee woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig dicht, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

mist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Kottervissers mogen niet meer met sleepnetten vissen op de Doggersbank in de Noordzee. Dat heeft de rechter bepaald. En bewoners van de Serviëstraat in Almerepoort zijn blij dat er cameratoezicht komt in hun straat. De afgelopen weken waren daar een explosie en ook een steekpartij.
2: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505.
3: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De maker van onderwijs-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet hier zondag aankomen. 12 medewerkers van het

0: Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Er zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het hantavirus dat in het ziekenhuis ligt. Het bloed en de urine van de besmette patiënt had volgens strengere regels verwerkt moeten worden. Het Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de 12 medewerkers ook besmet zijn geraakt erg klein is. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niks kan doen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Het cabinepersoneel ontdekte het paar onderweg met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete vanwege wangedrag. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Q-U-I-S.
2: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapcomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
3: Oonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
4: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
5: Goedemorgen, Flevoland is wakker.
6: Goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen.
6: Zo, lekker windje had ik in de rug.
5: Heb je je winterjas weer tevoorschijn gehaald?
6: Nee, ik dacht, dat doe ik niet.
5: Mijn winterjas niet. Ik heb mijn jas weer gevonden, mijn tussenjas.
6: Oh, je tussenjas, ja.
5: Ja, die had ik gisteren nog niet toen ik naar buiten ging. Maar
6: waar lag je tussen?
5: Vond het echt koud. Oh, ergens in het kantoortje bij ons thuis.
6: Het is toch wat, hè?
5: Dus die is weer boven water.
6: Ja, nee, daarom. Ik dacht, ik verman me. Ik ga gewoon lekker hard fietsen. En daar zijn we weer voor het nieuws uit Flevoland. En in dat nieuws hoor je bijval voor burgemeester Van der Loo van Almere, kun je horen in het staddeel Almerapoort. Waarom dat is, hoor je zo meteen.
5: Ja, we kijken ook met de Hengelsportvereniging naar dode vissen bij gemaal Blok van Kuffler in Almere.

0: The Sign van Ace of Base. 7:07. Goedemorgen. Fijn dat je erbij bent bij Flevoland is Wakker.
1: Bewoners aan de Serviëstraat in Almerepoort zijn blij dat er cameratoezicht komt in hun straat. Burgemeester Van der Loo heeft de camera's laten ophangen.
0: Nou, op 1 april ging er een explosief af bij een woning aan de Serviëstraat. En op 6 mei afgelopen woensdag raakten daar in de buurt twee minderjarige jongeren gewond bij een steekpartij.
2: Een van de bewoners, meneer, cameratoezicht, wat vindt u ervan?
3: Ik vind het geweldig. Het is hier een gevaarlijke omgeving. Het is steeds erger. Er is hier een paar honderd meter verderop, 1,5 jaar terug, een lijk gevonden. Ik maak me zorgen hier.
4: Wij voelen ons nu redelijk onveilig in deze buurt. Er zijn meerdere dingen gebeurd. Explosie, steekpartij en explosie natuurlijk. Dus ja, goed idee.
2: Nou, meneer, cameratoezicht. Goed idee of niet?
5: Ja, ik denk het wel. Zeker de laatste tijd wat hier gebeurt. Op een hele korte tijd eigenlijk achter elkaar. Is misschien wel verstandig.
2: Maar binnen twee incidenten is dat niet wat erg snel?
5: Nou, voor mij iets meer dan twee incidenten. Want ook wel vaak met vuurwerk en vuurwerkbommen. En ik weet niet wat er allemaal gebeurt. En ik ben er nooit op tegen. Ik heb niks te verbergen. Dus waarom niet?
3: Laten we hopen dat als er camera's staan, dat iedereen er voorzichtiger van wordt. Of het oplost, weet ik niet. Het hangt er ook maar net vanaf of de beelden een onderdeel van een grote plaatje zijn dat dan wel de oplossing kan geven. Het zal niet schaden, denk ik.
4: Het gaat niks oplossen. Het is denk ik verplaatsen van het probleem. Maar voor de buurt geeft het wel een heel veilig gevoel. Dus ik denk voor nu is het een mooie. Is het iets moois. En uiteraard moeten ze kijken naar een oplossing.
2: Tot 22 juni en daarna dan?
5: Ja, dat zien we dan wel. Ik denk dat dat er misschien wel uitwijkt dat er wel of niet het nog nodig is. Maar ik vind het voor nu wel heel goed, omdat er zeker onlangs heel veel is gebeurd. Dus ik vind het op zich wel goed.
3: Voor mij mag het langer. Ik hoop dat het een succes is. Stel dat het rustig blijft. Is dat misschien een incentive voor een langere periode?
2: Vaak vinden gemeenten cameratoezicht een zeer zware maatregel. Want ja, je gaat niet zomaar iedereen in de gaten houden. Maar als ik u zo hoor, denkt u van, nou, ik vind het niet zo erg.
3: Ik maak me hier een klein beetje zorgen. En dat is al een langere tijd. Het is heel erg onrustig in deze omgeving. Ik ben er blij mee.
4: Ja, we willen allemaal niks anders dan een veilige buurt. Helaas is dat op dit moment niet zo. Maar ik denk als de gemeente daar de juiste stappen in zet, dat wij straks weer een hele veilige buurt hebben.
1: Ja, dat zeggen bewoners van de Serviëstraat in Almerepoort. Ze werden geïnterviewd door verslaggever Menno Hoeboer.

0: It's So Easy van Linda Ronstadt. En daarvoor hoorde je The Fever Dream van Alex Warren.
1: Een oplossing voor de vissterfte bij gemaal De Blok van Kuffler in Almere laat lang op zich wachten.
0: Een verslag van Sam Jones.
2: Het stikt van dode vissen in het gemaal Blok van Kuffler in Almere. Arnold Veen van de hengelsportvereniging HSV Almere ontdekte dat afgelopen weekend.
3: Wij kregen de eerste meldingen van onze leden half april dat er al dode vis was. Dus daarvoor, hiervoor zijn ook al dode vissen geraapt. Dus je praat al snel over meer dan 1000 vissen.
2: De dode brasems zijn inmiddels zo goed als opgeruimd. Hier en daar ligt nog een dode vis. Al jaren is het water naast het gemaal aan de kant van het Markermeer berucht om de vissterfte. De brasems komen tijdens de paaitijd de havenkom bij het gemaal inzwemmen, vertelt Marianne Wols van het waterschap.
4: De april, mei is het migratieseizoen van deze vissen. Dan komen ze massaal vanaf het Markermeer, willen ze naar de kleine slootjes toe zwemmen. Dan komen ze hier voor het gemaal en kunnen ze niet verder. Maar ze krijgen het wel voor elkaar om de persbuis in te zwemmen op het moment dat de pomp aangaat. En die zit hier inderdaad onder dit gebouw achter mij. En op het moment dat ze daar inzwemmen en de pomp gaat uit, dan raken ze opgesloten in het gemaal.
2: Volgens hengelsporter Arnold Veen gingen de vissen dood door zuurstofgebrek in de persbuis. Dat bleek toen hij eindelijk toestemming kreeg om in het gebouw een kijkje te nemen.
3: In 2023 ben ik met iemand anders van de exportvereniging uiteindelijk ook in de persbuis hier van het gemaal geweest. Dit gemaal pompt alleen 's nachts, maar ook niet iedere keer, afhankelijk van de hoeveelheid neerslag vooral. En dan zit de vis lang opgesloten. Het zuurstofgehalte daalt. Ja, daar gaat de vis dood aan.
2: Een oplossing zou zijn voorkomen dat de brasems het gemaal inzwemmen.
3: Ja, wij hebben meer gezegd, spannen er een net voor. Maar ja, dan krijg je dat verhaal dat er heel veel troep naar buiten gepompt wordt. Als een net verstopt raakt, dat het allemaal te veel is.
4: Ja, daar hebben wij ook over nagedacht. Maar die perstunnels die zijn zo groot. Het is bijna 4 meter hoog, 5 meter breed aan het begin. Dan heb je enorme roosters nodig en die moet je schoonmaken. Ja, dan heb je een hijsinstallatie voor nodig. Dat is allemaal technisch niet te doen.
2: Er zijn ook wel andere tijdelijke oplossingen geprobeerd. Zo wordt de vissinggang gemonitord met een livescope. Dat is een cameraatje dat een videobeeld geeft van de onderwaterwereld. Verder worden beluchters in het water bij de persbuizen aangezet, zodat er meer zuurstof in het water komt. Maar die maatregelen werken niet, want er zijn dit jaar dus weer dode vissen gevonden.
3: Ja, het lijkt er alleen nu op als er heel veel vis is, dat dat niet voldoende is. Er is iedere keer wat.
2: Nu hadden ze de afgelopen tijd ook wel een oplossing bedacht die hopelijk gaat werken. Een vispassage.
3: Goede vispassage zou moeten kunnen werken als je die lokstroom naar de vispassage weet te leiden. Dan hopelijk gaat die vis dan gebruik maken van die vispassage.
4: Dit is een heel duur project ook, waar we niet alleen als waterschap aan werken, maar ook het project Oostvaarders Oevers. Omdat het zo'n groot en complex project is, kan dit niet zomaar heel snel gedaan worden. Dat lukt niet.
2: Het is een miljoenenproject dat gefinancierd wordt door het waterschap en het project Oostvaarders Oevers. Maar het kan pas in 2029 gerealiseerd worden. Het is dus nog even wachten voor de hengelaars.
3: De meeste hengelaars hebben daar wel wat moeite mee. Ja, die zien wel dat hun vis verdwijnt. En we zien ook dat de hoeveelheid vis lijkt af te nemen. Dat het steeds moeilijker wordt om je visje nog te vangen.

0: Hypnotized van de Purple Disco Machine. 21 minuten over 6 is het. Bericht bij binnen- en buitenland.
1: 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Er zijn fouten gemaakt bij een patiënt met het Hantavirus die in het ziekenhuis ligt. Volgens het ziekenhuis zijn sommige medewerkers in aanraking gekomen met bloed en urine.
2: En dat betekent dat er een risico is op besmetting. Dus er is geen sprake van vaststelling van besmetting, maar een risico. En als dat risico er is, dan moet je maatregelen nemen, hoe vervelend ook. Maar dat betekent dat een heel aantal van onze medewerkers die daarmee in aanraking zijn geweest, in quarantaine moet.
1: 12 medewerkers, 6 weken. Je zal de roostermaker zijn. Maar goed, gisteravond kwamen in Eindhoven de laatste 2 vliegtuigen aan met 22 mensen van het cruiseschip Hondius. Het zijn vooral bemanningsleden. De andere vlucht had 6 mensen aan boord. Dat zijn Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. En ze vliegen vanuit Eindhoven verder naar Australië.
0: De kans is groot dat de Olympische schaatswedstrijden van de Winterspelen in 2030 in Tialf zijn, Heerenveen.
1: Dat is leuk.
0: Ja, zeker. Ja, daar keken ze ook erg naar uit. Dus,
1: Ik heb er eerder iets over gehoord.
0: Ja, dat klopt. Ja. Werd al op gespeculeerd. Ja. Maar de kans dat dat dus gaat gebeuren, dat die Winterspelen dus de Olympische schaatswedstrijden van de Winterspelen in Tialf zijn. Nou ja, die kans is steeds groter. De organisatie gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn, maar volgens NOC-NSF moet er nog wel heel veel worden geregeld.
3: Van verzekeringen tot de catering. En al die zaken moeten nog verder onderhandeld worden. En daar zal Nederland ook een flinke duit in het zakje moeten doen.
0: Nou, over een maand moet duidelijk worden of de Olympische schaatswedstrijden ook dan echt in Tialf worden verreden. Nou, het zou toch wel geweldig zijn.
1: En iedereen een Franse les natuurlijk.
0: Nee, dat hoeft niet hoor.
1: Nee, het zijn toch Franse, oorspronkelijk Franse Olympische Spelen?
0: Ja. Kan ook in het Engels gelukkig tegenwoordig, hè, Leo?
1: Oh, gelukkig. De Liberis Literatuurprijs is dit jaar gewonnen door Bert Natter voor zijn boek Aan het einde van de oorlog. Het boek van Natter speelt zich af bij een concentratiekamp en volgt 31 personages, terwijl er wordt gezocht naar een 11-jarige zoon van een kampcommandant. Juryvoorzitter, volgens de jury laat Natter op weergaloze wijze zien dat verhalen uit de Tweede Wereldoorlog nog niet allemaal zijn verteld. En daar hoort een dankwoord bij.
4: Onze 2 dochters, Rosemond en Liedewij. Rosemond is hier. En natuurlijk ook mijn vrouw Hester Kuiper. Want dit boek had ik nooit kunnen schrijven zonder haar trouw en vriendschap en liefde. En laten we wel wezen, haar salaris.
0: Geweldig.
1: Ja, hij zit natuurlijk te schrijven en heeft dan nog geen boek verkocht, hè? Bert Natter wint, over salaris gesproken, 50.000 euro en een bronzen penning.
0: Nou, kijk, dan kan hij zijn vrouw mee op een leuk tripje nemen. Dat waren wat zaken van buiten deze provincie.

0: is Flevoland met het regionieuws.
1: Kottervissers mogen niet meer met sleepnetten vissen op de Doggersbank, een beschermd gebied in de Noordzee. Dat heeft de rechter gisteren beslist. Ook urkers vissen in het gebied. Voor het vissen met sleepnetten was een omgevingsvergunning nodig. De overheid maakte daar een uitzondering voor, waardoor er zonder vergunning kon worden gevist. Natuurorganisaties maakten bezwaar en de rechter heeft ze in het gelijk gesteld. Bewoners van de Serviëstraat in Almerepoort zijn blij dat er cameratoezicht komt in hun straat. Burgemeester Hein van der Loo besloot daartoe na 2 geweldsincidenten. Afgelopen woensdag raakten in de buurt 2 jongeren gewond bij een steekpartij. En vorige maand ging er een explosief af bij een woning aan de Serviëstraat. Deze man is heel blij met de camera's.
2: Ik vind het geweldig. Het is hier een gevaarlijke omgeving. Het is steeds erger. Er is hier een paar honderd meter verderop, 1,5 jaar terug, een lijk gevonden. Ik maak me zorgen hier.
1: Automobilisten hebben gisteravond 2 uur lang vastgestaan op de A6 tussen Urk en Lelystad. Op de Ketelbrug was de aanhanger van een vrachtauto van zijn wielen geblazen door de harde wind. De berging was lastig door die harde wind. Er zijn opnieuw 10 dode braamsums gevonden bij het gemaal Blok van Kuffeler in Almere. Volgens Hengelsportvereniging Almere raken de vissen vast in de persbuizen van het gemaal en ontstaat er zuurstoftekort. Arnold Veen van de Hengelsportvereniging Almere.
3: Wij kregen de eerste meldingen van onze leden half april dat er al dode vis was. Dus hiervoor zijn ook al dode vissen geraapt. Dus je praat al snel over meer dan 1000 vissen.
1: Ja, vispassage kan dit voorkomen, maar die laat nog steeds op zich wachten. En op de parallelbaan van de A6 bij Almere zijn gisteravond 3 auto's op elkaar gebotst. 1 auto sloeg over de kop en belandde in de berm op het dak. Tenminste, 1 iemand is naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op de website en ook in onze app.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. In Bunnik bij Utrecht is een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Daarbij is iemand gewond geraakt. Buurtbewoners werden uit bed gehaald en opgevangen in een hotel. De N228 naast het bedrijf is nog dicht, omdat de brandweer nog bezig is met blussen. Rusland heeft weer droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. In hoofdstad Kiev werd het luchtafweersysteem ingeschakeld. En inwoners werd geadviseerd schuilkelders op te zoeken. Vannacht liep een staakt het vuur af. De grote brand van vorige week in het datacenter in Almere heeft de examens op een mbo-school in Hogeveen in Drenthe in de war geschopt. Door de brand ligt het wifi-netwerk op de school plat. Om de examens toch door te kunnen laten gaan, worden leerlingen nu met een bus naar een andere locatie van de school in Emmen gebracht.
5: Goedemorgen. We beginnen de dag met flink wat bewolking. Lokaal kan nog een buitje vallen, maar een groot gedeelte van de ochtend is het gewoon droog. En de temperatuur, die gaat uiteindelijk oplopen naar zo'n 12 of 13 graden. Daarmee is het nog steeds wel aan de frisse kant vanmiddag. Er staat een matige tot een vrij krachtige westenwind. Vanmiddag zullen we wel de zon geregeld zien. Maar aan het einde van de middag en vanavond, en dan gaat de buienkans opnieuw toenemen. Want vanuit het westen zien we dan meerdere buien over de provincie trekken. Ook de dagen daarna, woensdag en op Hemelvaartsdag, wordt het tamelijk wisselvallig en blijft nog aan de frisse kant.
6: De eredivisie voor Almere City FC komt toch steeds dichterbij. Maar ja, leeft het een beetje in de stad?
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: On the Loose van Niall Horan en Julian Brunetta. 6:06 is het. De sport. Morgenavond. Tenminste. Ja. Ja, de sport en wat daarbij hoort, hè?
1: Ja, want morgenavond, het staat vast in je agenda. Dan speelt Almere City FC de eerste halve finale van de play-offs tegen Willem II. En als dat goed afloopt, is terugkeer naar de Eredivisie een stapje dichterbij.
0: Ja, leeft de promotiekoorts een beetje in de stad? Verslaggever Arie Meij die zocht het uit.
2: 41 graden Celsius. Niet het Hantavirus. Geen corona. Nee, hier in Almere hebben ze last van Almere City Koorts. En niet een klein beetje ook.
3: Het zijn nou de halve finale, dacht ik.
2: Willem 2.
3: Nou, en die zouden ze wel moeten kunnen hebben.
2: Allemaal mensen die hier naar binnen en naar buiten gaan bij het Flevo Ziekenhuis. Mensen die ook last hebben van Almere City Koorts.
4: Jazeker. We gaan door, hè. Dus,
2: Dan komt u nu net uit het ziekenhuis.
5: Ja.
2: Want de temperatuur begint te stijgen natuurlijk.
5: Altijd. Dagen van tevoren.
2: Dagen van tevoren, zegt u al?
5: Jazeker.
2: Ja, ja, ja, ja. Hoe spannend vindt u het op dit moment?
5: Bijzonder spannend. Maar ik vind het altijd spannend, hoor. En anders maak ik het wel spannend.
2: U heeft ook last van het virus.
6: Welk virus?
2: Het Almere City Court virus.
6: Oh, dat wou ik zeggen. Die andere doe ik niet aan mee, hoor.
2: Heeft u al last van het virus?
7: Wel zorgen natuurlijk. Nee, eigenlijk nog niet.
8: Ja, welk virus? Ja, het Hantavirus zeker.
6: Ik ga niet meer op cruise.
2: Geen Hanta, geen corona voor u Almere City Koorts.
6: Ja, bedoel ik. Ja. En Feyenoord, hè?
2: Feyenoord, dat zegt u nou?
6: Veel belangrijker.
2: Is toch Almere?
6: Ja, nou, weet ik wel. Maar je mag er wel voor Feyenoord zijn.
2: Ook u staat bij het ziekenhuis.
6: Ja.
2: En dan vraag ik me af, heeft dat ook met het virus te maken?
9: Nee, met mijn ogen.
2: Met uw ogen?
9: Ja, ik heb een kleine oogcontrole gehad.
2: Oh, het heeft dus niks met het Almere City koorts te maken?
9: Nee. We gaan voor het goud, laten we het zo zeggen. Hè?
2: U komt net uit het ziekenhuis. Ja. Toch even een check-up om te kijken of alles nog goed zit?
9: Nou, het duurde een beetje lang met die uitslagen iedere keer. Dus,
2: Want de temperatuur begon bij u een beetje te stijgen.
9: Ja, inderdaad. Nou moeten we weer 2 maanden wachten.
2: 2 maanden wachten? Er wordt woensdagavond gespeeld.
3: En gewoon nergens over nadenken. Gewoon die boom moet erin. Alleen maar in het strafstofgebied aan de andere kant zijn. En verder nergens.
2: En leeft het ook hier in de stad?
3: Ja, het leeft wel in de stad, ja.
2: Hoe voelt u dat?
3: Ik heb wel wat neefjes en dan hebben we wel contact over de voetbal. Dus dan is het altijd wel leuk.
2: Had u verwacht dat ze zouden komen tot waar ze überhaupt nu gekomen zijn?
3: Ja, dat denk ik wel, ja.
2: Als we kijken naar het begin van het seizoen, er waren wat opstartproblemen.
3: Ja,
2: maar ja, nu toch play-offs.
3: Ja, en vooral de laatste kwart, zeg maar. Dat zijn ze onverslaanbaar.
2: Dus, dat betekent?
8: Door.
2: Promotie.
3: Ja, zeker.
2: Gaat het gebeuren?
3: Ik denk van wel.
1: Ja, deze supporter, die houdt in ieder geval de moed erin.
0: Nou, moet verloren al verloren, hè?

0: Cocktail champagne, Davina Michel. Ja, als je een toast kunt uitbrengen, moet je het vooral doen. Zeker niet laten. Ook op deze dinsdagochtend. Zometeen, wat zaken die gisteren voorbij kwamen op radio en tv, wat hebben we zo al?
1: Ja, de komst van een AZC in Den Bosch was gisteren op de landelijke televisie.

0: For What It's Worth, Buffalo Springfield. Het is 6:15 geweest. Zaken die gisteravond op radio en tv voorbij kwamen.
1: We beginnen op de televisie. Jack Mikkers, de burgemeester van Den Bosch, reageerde in Pauw en de Wit op de intimidatie en het geweld rond de mogelijke komst van een AZC in de gemeente. Zaterdag was er een explosie bij een gebouw dat bedoeld is om alleenstaande minderjarige asielzoekers op te vangen. Mikkers voelt zich in de steek gelaten door Den Haag.
2: Ik hoor van Den Haag niks. Ik hoor alleen dit soort discussies. Ik hoor niet van, we komen je helpen, we komen ondersteunen, we hebben een kant-en-klaar plan.
3: Ik denk ook niet van asielmigratie.
2: Ik ben nog niet gebeld.
1: Nou, ook vindt hij dat andere gemeenten meer hun best moeten doen om asielzoekers op te vangen.
2: Dat betekent ook solidariteit van de collega-gemeentes om de plicht die we met elkaar hebben om daar solidair mee om te gaan. De spreidingswet is geen dwangwet, maar is een wet van solidariteit. Mm-hmm. We verdelen samen de opgaven die we met elkaar hebben. En als ik kijk naar de slagkracht van 's-Hertogenbosch, we zijn een stad van 162.000 mensen met een goed ambtelijk apparaat, dan is het nog te doen om dit mede vorm en inhoud te geven. Maar er zijn ook 300 gemeenten die een stuk kleiner zijn en die wel diezelfde problematiek hebben.
0: Dit weekend stapte de voetbalclub van Vlieland, VSV 31, uit de competitie in de vijfde klasse B. Hun tegenstanders laten het te vaak afweten. Want ja, die vinden het veel te veel gedoe om de boot te pakken. Wedstrijdsecretaris Kees Visser vertelde in Langs de Lijn en Omstreken dat de afmeldingen vaak ook nog eens heel erg laat komen.
4: Je weet aan het begin van het seizoen al precies op welke datum je op Vlieland moet spelen. En dan is het natuurlijk echt wel gek dat je dan op zaterdagavond nog een appje moet sturen dat je niet komt voetballen. Nou, soms is het op vrijdagmiddag, maar dat is natuurlijk ook wel rijkelijk laat, de vrijdag voor de wedstrijd.
0: Ja, dat is natuurlijk heel erg jammer en flink balen, want ja, VSV 31 deed het best wel goed in die competitie.
4: Nou, we stonden niet helemaal bovenaan, we stonden virtueel op de tweede plek, maar ja, we hadden volgens mij 6 of 7 wedstrijden minder gespeeld dan de nummer 1, dus ja, dat is natuurlijk heel ingewikkeld om dat met elkaar te vergelijken, maar er was geen redelijke kans meer om die achterstand nog in te lopen, want dat laat de lengte van de competitie niet toe.
0: Ja, dat is natuurlijk wel sneu, dat het op die manier stopt voor ze.
1: Het is toch leuk om even met de boot naar Vlieland te gaan met je clubpie?
0: Maar het is natuurlijk niet één keer, hè? Dat is, ja, je komt elkaar vaker tegen in zo'n competitie.
1: Ja, maar
0: ja, je moet er gewoon een leuk uitje van maken natuurlijk.
1: Waarom?
0: Ja, met z'n allen gezellig en daarna even lekker aan een lekker biertje of zoiets.

0: is Flevoland.
1: Ik vind het geweldig.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, ik leef wel in de stad, ja.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Er is iedere keer wat.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Kroonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
5: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
6: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
7: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Bruining Vloeren en Ramen in Dronten geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
6: 20% korting?
7: Ja, ook bij Bruining in Dronten.
8: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
9: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Kottervissers mogen niet meer met sleepnetten vissen op de Doggersbank in de Noordzee. Dat heeft de rechter bepaald. En bewoners van de Serviëstraat in Almerepoort zijn blij dat er cameratoezicht komt in hun straat. De afgelopen weken waren daar een explosie en een steekpartij.
11: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok.
12: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De maker van studie-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. In rechtszaken waarbij het gaat om femicide wordt die term maar nauwelijks genoemd. Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat dit maar in 2% van de zaken gebeurt. In het geval van femicide wordt een vrouw medegedood om haar vrouw zijn. Volgens de onderzoekers maakt het expliciet erkennen van femicide verschil, omdat daarmee beter zichtbaar wordt dat veel moorden op vrouwen niet op zichzelf staan, maar vaak voortkomen uit patronen zoals

0: stalking, vrouwenhaat of eerdere mishandeling. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de prestigieuze Ere Zilveren Nipkopschijf. Werd gisteravond bekend in het tv-programma Eva.
1: De winnaar van de Ere Zilveren Nipkopschijf is het NOS Jeugdjournaal.
0: Het Jeugdjournaal krijgt die oeuvreprijs omdat het volgens de jury met de juiste toon de jonge burgers van ons land weet te vinden. De kans is groot dat de Olympische schaatswedstrijden van de winterspelen in 2030 in Tialf zijn. De Franse organisatie gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. Maar volgens NOC-NSF zijn ze er nog niet.
2: Dat vraagt heel veel energie, heel veel tijd, heel veel geld. En heel veel dingen moeten daarvoor geregeld worden. Van verzekeringen tot de catering. En al die zaken moeten nog verder onderhandeld worden. En daar zal Nederland ook een flinke duit in het zakje moeten doen.
0: Over een maand moet duidelijk worden of de Olympische schaatswedstrijden echt naar Tialf gaan. Het weer, enkele buien en flink wat wind, bij een graad of 5. In de middag is het op de meeste plaatsen droog. Maximum temperatuur 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Daar is de eerste file, A28 Zolle Amersfoort voor Nijkerk. 8 minuten, dat is alles. Straks in het nieuws, bijval voor burgemeester Van der Loo van Almere. Kun je horen in Almere Poort.
4: En we kijken ook naar de Hengelsportvereniging. Ja, die heeft heel wat dode vissen gevonden bij het gemaal Blok van Kuffler in Almere.
5: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
14: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Marco Borsato, je hoeft niet naar huis vannacht. 7:08. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent bij Flevoland is wakker.
1: Bewoners aan de Serviestraat in Almerepoort zijn blij dat er cameratoezicht komt in hun straat. Burgemeester Van der Loo heeft de camera's laten ophangen.
0: Afgelopen woensdag raakten in de buurt twee jongeren gewond bij een steekpartij. En in april ging er een explosief af bij een woning aan de Serviestraat.
2: Een van de bewoners, meneer, cameratoezicht. Wat vindt u ervan?
3: Ik vind het geweldig. Het is hier een gevaarlijke omgeving. Het is steeds erger. Er is hier een paar honderd meter verderop, 1,5 jaar terug, een lijk gevonden. Ik maak me zorgen hier.
4: Wij voelen ons nu redelijk onveilig in deze buurt. Er zijn meerdere dingen gebeurd. Steekpartijen, een explosie natuurlijk. Dus ja, goed idee.
2: Nou, meneer, cameratoezicht. Goed idee of niet?
5: Ja, ik denk het wel. Zeker de laatste tijd wat hier gebeurt. Op een hele korte tijd eigenlijk achter elkaar. Is misschien wel verstandig om dat te doen.
2: Maar binnen twee incidenten is dat niet wat erg snel?
5: Nou, volgens mij iets meer dan twee incidenten. Want ook wel vaak met vuurwerk en vuurwerkbommen. En ik weet niet wat er allemaal gebeurt. En ik ben er nooit op tegen. Ik heb niks te verbergen. Dus waarom niet?
3: Laten we hopen dat als er camera's staan, dat iedereen er voorzichtiger van wordt. Of het oplost, weet ik niet. Het hangt er ook maar net vanaf of de beelden een onderdeel van een grote plaatje zijn dat dan wel de oplossing kan geven. Het zal niet schaden, denk ik.
4: Het gaat niks oplossen. Het is denk ik verplaatsen van het probleem. Maar voor de buurt geeft het wel een heel veilig gevoel. Dus ik denk voor nu is het een mooie. Is het iets moois. En uiteraard moeten ze kijken naar een oplossing.
2: Tot 22 juni en daarna dan?
5: Ja, dat zien we dan wel. Ik denk dat dat er misschien wel uitwijkt dat er wel of niet het nog nodig is. Maar ik vind het voor nu wel heel goed, omdat er zeker onlangs heel veel is gebeurd. Dus ik vind het op zich wel goed.
3: Voor mij mag het langer. Ik hoop dat het een succes is. Stel dat het rustig blijft, is dat misschien een incentive voor een langere periode.
2: Vaak vinden gemeenten cameratoezicht een zeer zware maatregel. Want ja, je gaat niet zomaar iedereen in de gaten houden. Maar als ik u zo hoor, denkt u van, nou, ik vind het niet zo erg.
3: Ik maak me hier een klein beetje zorgen. En dat is al een langere tijd. Het is heel erg onrustig in deze omgeving. Ik ben er blij mee.
4: Ja, we willen allemaal niks anders dan een veilige buurt. Helaas is dat op dit moment niet zo. Maar ik denk als de gemeente daar de juiste stappen in zet, dat wij straks weer een hele veilige buurt hebben.
1: Het waren bewoners aan de Serviestraat in Almerepoort. Ze werden geïnterviewd door verslaggever Menno Hoeboer.

0: van Shakira. Het is zo'n beetje 7:15.
1: Het weer met Wouter van Bendenbeek van Weerplaza. Goedemorgen.
2: Hoi, goedemorgen.
1: Wat een wind, zeg.
2: Jawel, hè?
1: Nou. Ja,
2: het heeft afgelopen nacht ook behoorlijk gewaaid. Windstoot telt zelfs tot om en nabij de 80 kilometer per uur. Nou, die wind gaat de komende uren wel langzaam afnemen. En dan ziet vandaag er niet eens zo heel onaardig uit. Op dit moment hebben we nog met een enkele bui te maken. Maar ik denk dat vanmiddag het op de meeste plaatsen toch wel een tijdje droog is. Geregeld schijnt dan de zon. En met een matige en langs de grote meren af en toe nog vrij krachtige wind. Nu wordt het dan 1 graad of 13. En daarmee is het toch wel nog steeds duidelijk te koud voor deze tijd van het jaar.
1: Ja, net als gisteren. Hè? We gaan ongeveer naar de 13 graden. Alleen de start is ietsje warmer. Hoe is dit dat vanavond en vannacht?
2: Ja, vanavond en vannacht krijgen we toch wel met nieuwe buien te maken. Met name vanavond zal dat het geval zijn. Een flink buigebied trekt dan over. Lokaal kan daarbij ook onweer voorkomen. En komende nacht wordt het dan langzaam wel weer droger. Klaart het weer wat meer op en dan koelt het af naar 1 graad of 5. Ja, en morgen dan krijgen we weer een nieuwe golf buien over ons heen. Opnieuw kan daarbij soms onweer voorkomen. Tussendoor schijnt ook af en toe wel de zon. Maar de temperaturen zijn wel echt laag morgen, hoor. Met slechts 9 tot 11 graden.
1: Oh, en is de woensdag dan de slechtste dag van de week?
2: Ja, dat denk ik wel. Al mag donderdag er ook wel wezen wat buien betreft. Temperaturen dan wel ietsje hoger met 1 graad of 13. De dagen daarna knapt het weer wel langzaam op. Met meer zonneschijn, vooral vanaf zaterdag. Dan gaat de temperatuur ook langzaam een beetje omhoog. Dan moeten we denken aan zo'n 14 of 15 graden. Maar veel meer dan dat zit er voorlopig niet in. Dus het blijft aan de koude kant.
0: Ja, ja, een beetje zuinigjes, ja.
1: Ja, de temperatuur is zuinig en de regen, ja, dat wordt mooi aangevuld, hè, dat tekort.
2: Ja. Ja, ja.
1: Oké, Wouter, we doen het ermee. Dankjewel.
2: Graag gedaan.
1: Een oplossing voor de vissterfte bij het gemaalde blok van Kuffler in Almere laat lang op zich wachten.
0: Het verslag is van Sam Jones.
3: Het stikt van dode vissen in het gemaald blok van Kuffler in Almere. Arnold Veen van de hengelsportvereniging HSV Almere ontdekte dat afgelopen weekend.
4: Wij kregen de eerste meldingen van onze leden half april dat er al dode vis was. Dus daarvoor, hiervoor zijn ook al dode vissen geraapt. Dus je praat al snel over meer dan 1000 vissen.
3: De dode brasems zijn inmiddels zo goed als opgeruimd. Hier en daar ligt nog een dode vis. Al jaren is het water naast het gemaal aan de kant van het Markermeer berucht om de vissterfte. De brasems komen tijdens de paartijd de havenkom bij het gemaal inzwemmen. Vertelt Marianne Wols van het waterschap.
5: Ja, april, mei is het migratieseizoen van deze vissen. Dan komen ze massaal vanaf het Markermeer. Willen ze naar de kleine slootjes toe zwemmen. Dan komen ze hier voor het gemaal en kunnen ze niet verder. Maar ze krijgen het wel voor elkaar om de persbuis in te zwemmen op het moment dat de pomp aangaat. En die zit hier inderdaad onder dit gebouw achter mij. En op het moment dat ze daar inzwemmen en de pomp gaat uit, dan raken ze opgesloten in het gemaal.
3: Volgens hengelsporter Arnold Veen gingen de vissen dood door zuurstofgebrek in de persbuis. Dat bleek toen hij eindelijk toestemming kreeg om in het gebouw een kijkje te nemen.
4: In 2023 ben ik met iemand anders van de exportvereniging uiteindelijk ook in de persbuis hier van het gemaal geweest. Dit gemaal pompt alleen 's nachts, maar ook niet iedere keer, afhankelijk van de hoeveelheid neerslag vooral. En dan zit de vis lang opgesloten. Het zuurstofgehalte daalt. Ja, daar gaat de vis dood aan.
3: Een oplossing zou zijn voorkomen dat de brasems het gemaal inzwemmen.
4: Ja, wij hebben meer gezegd, span er een net voor. Maar ja, dan krijg je dat verhaal dat er heel veel troep naar buiten gepompt wordt. Dat zo'n net verstopt raakt, dat het allemaal te veel is.
5: Ja, daar hebben wij ook over nagedacht. Maar die perstunnels die zijn zo groot. Het is bijna 4 meter hoog, 5 meter breed aan het begin. Dan heb je enorme roosters nodig en die moet je schoonmaken. Ja, dan heb je een hijsinstallatie voor nodig. Dat is allemaal technisch niet te doen.
3: Er zijn ook wel andere tijdelijke oplossingen geprobeerd. Zo wordt de visinggang gemonitord met een livescope. Dat is een cameraatje dat een videobeeld geeft van de onderwaterwereld. Verder worden beluchters in het water bij de persbuizen aangezet, zodat er meer zuurstof in het water komt. Maar die maatregelen werken niet, want er zijn dit jaar dus weer dode vissen gevonden.
4: Ja, het lijkt er alleen nu op als er heel veel vis is, dat dat niet voldoende is. Er is iedere keer wat.
3: Nu hadden ze de afgelopen tijd ook wel een oplossing bedacht die hopelijk gaat werken. Een vispassage.
4: Goede vispassage zou moeten kunnen werken als je die lokstroom naar de vispassage weet te leiden. Dan hopelijk gaat die vis dan gebruik maken van die vispassage.
5: Dit is een heel duur project ook, waar we niet alleen als waterschap aan werken, maar ook het project Oostvaarders Oevers. Omdat het zo'n groot en complex project is, kan dit niet zomaar heel snel gedaan worden. Dat lukt niet.
3: Het is een miljoenenproject dat gefinancierd wordt door het waterschap en het project Oostvaarders Oevers. Maar het kan pas in 2029 gerealiseerd worden. Het is dus nog even wachten voor de hengelaars.
4: De meeste hengelaars hebben daar wel wat moeite mee. Ja, die zien wel dat hun vis verdwijnt. En we zien ook dat de hoeveelheid vis lijkt af te nemen. Dat het steeds moeilijker wordt om je visje nog te vangen.

0: Because I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. George Michael hoorde je.
1: Bericht uit binnen- en buitenland dan.
2: Wit snuitdolfijn Albi heeft het niet gered. Het dier spoelde eerder deze maand aan op het strand van Egmond. Zijn dood kwam nogal onverwacht voor zijn verzorgers, want hij kon gisterochtend weer zelfstandig zwemmen. Albi is niet het eerste aangespoelde dier. De medewerkers van de opvang in Annapolona lopen inmiddels op hun tandvlees.
3: Een nachtje of een weekje doortrekken, dat kunnen we allemaal wel. Daar zijn we wel aan gewend. Maar nu is het maandenlang. We hebben de gewone dolfijn gehad. We hebben een hele korte tijd 5 bruinvissen gehad. Nu de witsnuitdolfijn. En daarnaast dus bijzondere dingen die voor de kust langs zwommen, waar we ook druk mee bezig zijn geweest. Dus het is zeker wel een drukke tijd. Je merkt dat mensen wel moe beginnen te worden na maanden die hoge druk.
2: Het kadaver van deze witsnuitdolfijn wordt naar de Universiteit Utrecht gebracht. Daar wordt onderzocht waaraan hij dood is gegaan.
1: Japan stuurt een handelsdelegatie naar Rusland. Sinds de inval in Oekraïne waren de betrekkingen tussen de twee landen bekoeld. Maar door de oorlog in het Midden-Oosten lijkt Japan toch weer wat toenadering te zoeken. En de reden is volgens deze correspondent eigenlijk vrij simpel.
4: Ja, het antwoord is heel simpel. Olie en waarschijnlijk nog meer olie in het notendop. We weten dat 80% van de olie door de straat van Hormuz naar Azië toe gaat. Nou, Japan is een van de grootste klanten daarvan. En nu heeft het land wel grote voorraden, reserves. En is het goed voorbereid, maar ja, die zijn ook niet eindeloos. Dus het is hard op zoek naar alternatieven.
2: Het Jeugdjournaal krijgt de ere zilveren Nipkow-schijf. Dat werd bekendgemaakt in het televisieprogramma Eva. Het Journaal voor Kinderen krijgt de oeuvreprijs omdat het volgens de jury met de juiste toon de jonge burgers van ons land weet te vinden. En dat al 45 jaar.
5: Hallo allemaal. Vuurwerk kan levensgevaarlijk zijn. We lieten dat afgelopen zaterdag al in het Jeugdjournaal extra zien.
6: 14.000 soldaten worden naar Joegoslavië gestuurd om ervoor te zorgen dat er geen gevechten meer zullen uitbreken in dat land.
7: Wat is nou leuk aan flippo's?
8: Je wint er heel veel flippo's.
6: Morgen om 7:15 is er weer een Jeugdjournaal. Tot dan.
1: Oh, dat is echt uit de oude doos, ja.
2: De heer is zilveren Nipkow-schijf die voor het Jeugdjournaal wordt over een maand uitgereikt.
1: En dat waren wat zaken van buiten deze provincie.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
3: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Q-U-I-S.
2: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
6: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
7: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Flevoland met het regionieuws.
10: Kottervissers mogen niet meer met sleepnetten vissen op de Doggersbank, een beschermd gebied in de Noordzee. Dat heeft de rechter gisteren beslist. Ook urkers vissen in dat gebied. Voor het vissen met sleepnetten was een omgevingsvergunning nodig. De overheid maakte daar een uitzondering voor, waardoor er zonder vergunning kon worden gevist. Natuurorganisaties maakten bezwaar en de rechter heeft ze in het gelijk gesteld. Bewoners van de Serviëstraat in Almerepoort zijn blij dat er cameratoezicht komt in de straat. Burgemeester Heij van der Loo besloot daartoe na 2 geweldsincidenten. Afgelopen woensdag raakten in de buurt 2 jongeren gewond bij een steekpartij. En vorige maand ging er een explosief af bij een woning aan de Serviëstraat. En deze man is heel blij met de camera's.
11: Ik vind het geweldig. Het is hier een gevaarlijke omgeving. Het is steeds erger. Er is hier een paar honderd meter verderop, 1,5 jaar terug, een lijk gevonden. Ik maak me zorgen hier.
10: Automobilisten hebben gisteravond 2 uur lang vastgestaan op de A6 tussen Urk en Lelystad. Op de Ketelbrug was de aanhanger van een vrachtauto van zijn wielen geblazen door de harde wind en daardoor was ook de berging bijzonder lastig. Er zijn opnieuw tientallen dode brasems gevonden bij het gemaalblok van Kuffeler in Almere. Volgens Hengelsportvereniging Almere raken de vissen vast in de persbuizen van het gemaal en ontstaat er zuurstoftekort. Arnold Veen van de Hengelsportvereniging.
12: Wij kregen de eerste meldingen van onze leden half april dat er al dode vis was. Dus daarvoor, hiervoor zijn ook al dode vissen geraapt. Dus je praat al snel over meer dan 1000 vissen.
10: Ja, een vispassage kan dit voorkomen, maar die is er pas naar verwachting in 2029. En op de parallelbaan van de A6 bij Almere zijn gisteravond 3 auto's op elkaar gebotst. 1 auto sloeg over de kop en belandde in de berm op het dak. Tenminste, 1 iemand is naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. Meer nieuws op web en app.
13: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De maker van studie-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. In rechtszaken waarbij het gaat om femicide wordt die term maar nauwelijks genoemd. Volgens onderzoekers van de Universiteit Maastricht is dat wel belangrijk, omdat daarmee beter zichtbaar wordt dat veel moorden op vrouwen niet op zichzelf staan. De kans is groot dat de Olympische schaatswedstrijden van de Winterspelen in 2030 in Tialf zijn, in Heerenveen. De Franse organisatie gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn.
14: Goedemorgen, het is een wisselvallige dag in Flevoland. Goed, buien trekken van noordwest naar zuidoost over onze omgeving, maar tussendoor schijnt ook af en toe de zon. Bij een stevige west- tot noordwestelijke wind is het koud voor de tijd van het jaar. Het wordt slechts 12 of 13 graden en onder invloed van die wind voelt het natuurlijk nog een stukje kouder aan. Nou, vanavond en vannacht gaat het vaker regenen en ook morgen is het behoorlijk wisselvallig met soms flinke buien. Lokaal kan erbij ook onweer voorkomen en de temperatuur ligt opnieuw rond een graad of 12.
15: Dankjewel Wouter, dan de verkeersinformatie van de ANWB. Files op de A1 Amersfoort Amsterdam. Tussen Blaricum en Muiden, 11 minuten vertraging. A27 Almere Gorkum tussen Beeldhoven en Knooppunt Lunetten, 5 minuten oponthoud. A28 Zolle Amersfoort voor Harderwijk Zuid 4 en voor Vathorst 5 minuten. Den 50 Emmeloord Zwolle tussen Kampenoord en tussen Knooppunt Hattemerbroek 7 minuten. Andere kant op voor Kampen 4. En de N305 Dronten Almere tussen Harderwijk en Zeewolde 5 minuutjes. Straks in het nieuws Nieuwe Natuur bij Biddinghuizen.
16: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Ja, deed ook al mee aan het Eurovisie Songfestival, Mattia Bazar. Maar hij is wel een tijdje terug. Het was in 1979.
1: Oh.
0: En dit nummer, zomerse hit in 1986. Ticento was dat. Ja, dat was zeker later. Ticento. Maar heerlijk Italiaans is en blijft het.
1: Wie de afgelopen jaren langs kustwerk Rif bij Biddinghuizen reed, zag vooral zandhopen en graafmachines. Maar het gebied ziet er nu anders uit.
0: Ja, rond het kunstwerk ligt nieuwe natuur. Boswachter Joris Blankema van Staatsbosbeheer.
2: Hier, nou, achter mij zie je een stuk nieuwe natuur wat hier aangelegd is. Nou, dan zien we hier een mooie waterplas waar allemaal vogels op zitten. Helemaal achter tegen de bosrand aan, daar zien we een nieuw bos. Daar zijn we 2 jaar geleden begonnen met inplanten. En nou, er ligt een prachtig wandelpad met wat recreatieve voorzieningen. Dus ja, nieuwe natuur, zoals dat heet.
3: Ja, dus veel nieuwe natuur. Ik zie ook heel veel vogels. Is dat ook wat het meeste bij is gekomen, de vogels?
2: Wat mensen zich vaak nog kunnen herinneren bij het kunstwerk, het Rif, lagen die enorme grote zandbulten. Nou, die zandbulten was meteen heel erg interessant voor allerlei andere vogels. Want daar kregen wij meteen allerlei oeverzwaluwen in. Nou, dat is een zwaluwensoort. De naam zegt het al, oeverzwaluw, die houdt van water. Die begon daar meteen al nestjes in te maken. Gaatjes, holletjes. Nou, wat betekent dat ook voor ons op het moment dat er gewerkt wordt in überhaupt, maar ook in natuurterrein. Als er nesten zijn, mogen ze niet verstoren. Dus dat betekent op dat moment dat je met die zandbult mochten we niks meer doen. Want daar zaten vogels in te broeden.
3: Daarom is er eigenlijk tijdens het project gekozen om een wand aan te leggen.
2: Ja, dit is dus eigenlijk een aanpassing. We zagen dat die oeverzwaluwen dit zo ontzettend leuk vinden dat je bijna zeker weet dat dit succesvol is op het moment dat je hier een wand aanlegt waar oeverzwaluwen in kunnen broeden. Nou, en dat is in dit geval ook gelukt. Want de wand staat er. We hebben inmiddels 52 nestjes met zwaluwen erin zitten. En 1 ijsvogel. Dus dat geeft aan hoe snel de natuur zijn plek inneemt op het moment dat je dus wat eigenlijk de natuur gaat maken. En dat is mooi. Dat is het eerste wat je ziet, een prachtig resultaat.
3: Ja, want het is nu klaar. Bent u ook als boswachter blij met het eindresultaat, hoe het er nu bij ligt?
2: Ja, eindresultaat spreek ik dan nog niet van, want het is nog niet allemaal groen. En we moeten ook nog kijken hoe die graslanden zich gaan ontwikkelen. Want ik wil dat natuurlijk eigenlijk straks allemaal helemaal in bloei zien staan. Er staat al wel wat in bloei, maar dit moet zich gewoon ontwikkelen. Eigenlijk is het mooiste vanaf nu af aan afblijven met de vingers en dan kijken wat het doet.
1: Dat zei boswachter Joris Blankena van Staatsbosbeheer. Verslaggever Tom Rogge, die sprak met hem.

0: Runaway hoorde je bij Flevoland en Zwakker van de Koors. Het is zo'n beetje 13 minuten voor 8. Wat heb je gemist gisteravond op radio of tv?
1: Een heleboel prijzen. Er werden prijzen uitgedeeld bij de Vleet. In Eva een prijs voor het Jeugdjournaal. En in Nieuwsuur een Libris Literatuurprijs voor Bert Natter.
0: Ja, gebeurt allemaal live, hè?
1: Allemaal live.
0: Ja, dat is wel hartstikke leuk.
1: Ja, en dat was voor Natters roman Aan het einde van de oorlog. Dat boek speelt zich af in een concentratiekamp. En vertelt het verhaal van de vermissing van de zoon van de kampcommandant. De prijs werd uitgereikt door oud-journaalpresentator Noraly Beyer.
2: Jury koos als winnaar van de Libris Literatuurprijs 2026 een roman die op een weergaloze, ontroerende, maar ook confronterende wijze een geschiedenis, onze geschiedenis, hervertelt. Het boek toont de durf en het literaire vernuft van de auteur die over het haast onschrijfbare toch een roman aflevert die zich niet laat wegleggen.
1: Bert Natter bedankte in zijn speech onder meer zijn familie.
3: Onze twee dochters, Rosemond en Lietewij. Rosemond is hier. En natuurlijk ook mijn vrouw Hester Kuiper. Want dit boek had ik nooit kunnen schrijven zonder haar trouw en vriendschap en liefde. En laten we wel wezen, haar salaris. Dank u wel.
0: Grappig. Burgemeester Mikkers van Den Bosch reageerde in Pauw en de Wit op de intimidatie en het geweld rond de mogelijke komst van een AZC in de gemeente. Zaterdag was er een explosie bij een gebouw dat bedoeld is om alleenstaande minderjarige asielzoekers op te vangen. Mikkers voelt zich in de steek gelaten door Den Haag.
4: Ik hoor van Den Haag niks. Ik hoor alleen dit soort discussies. Ik hoor niet van, we komen je helpen, we komen ondersteunen, we hebben een kant-en-klaar plan.
5: Ik denk ook niet van asielmigratie.
4: Ik ben nog niet gebeld.
0: Nou, ook vindt hij dat andere gemeenten meer hun best kunnen doen om asielzoekers op te vangen.
4: Dat betekent ook solidariteit van de collega-gemeentes om de plicht die we met elkaar hebben om daar solidair mee om te gaan. De spreidingswet is geen dwangwet, maar is een wet van solidariteit. Mm-hmm. We verdelen samen de opgaven die we met elkaar hebben. En als ik kijk naar de slagkracht van 's-Hertogenbosch, we zijn een stad van 162.000 mensen met een goed ambtelijk apparaat, dan is het nog te doen om dit mede vorm en inhoud te geven. Maar er zijn ook 300 gemeenten die een stuk kleiner zijn en die wel diezelfde problematiek hebben.
1: De voetbalclub van Vlieland, VSV 31, is uit de competitie gestapt. Ze spelen in de vijfde klasse B. Maar komt dat nou? Hun tegenstanders laten het te vaak afweten omdat ze te veel gedoe vinden om de boot te pakken. Ja, wedstrijdsecretaris Cees Visser vertelde in Langs de Lijn en Omstreken dat de afmeldingen vaak ook erg laat komen.
6: Je weet aan het begin van het seizoen al precies op welke datum je op Vlieland moet spelen. En dan is het natuurlijk echt wel gek dat je dan op zaterdagavond nog een appje moet sturen dat je niet komt voetballen. Nou, soms is het op vrijdagmiddag, maar dat is natuurlijk ook al rijkelijk laat, de vrijdag voor de wedstrijd.
1: Ja, en dat is flink balen. Want VSV 31 deed het best goed.
6: Nou, we stonden niet helemaal bovenaan. We stonden virtueel op de tweede plek. Maar ja, we hadden volgens mij 6 of 7 wedstrijden minder gespeeld dan de nummer 1. Dus ja, dat is natuurlijk heel ingewikkeld om dat met elkaar te vergelijken. Maar er was geen redelijke kans meer om die achterstand nog in te lopen. Want dat laat de lengte van de competitie niet toe.
0: Ja, 6 of 7 wedstrijden, dat is
1: moeilijk wat.
0: Ja, maar dat is dus wel sneu. Want zoveel wedstrijden hebben ze dus gemist omdat die tegenstanders daar niet kwamen.
1: En zij steeds maar wel op die boot natuurlijk.
0: Dat denk ik wel.
1: Ja.
0: Ook eens van het eiland af. Curtis Mayfield. Move on.

0: creatieve hobbyist.
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Dit is Flevoland.
5: Ik vind het geweldig.
4: Ook dit is Flevoland.
6: Ja, ik leef wel in de stad, ja.
4: En dit is ook Flevoland.
7: Er is iedere keer wat.
4: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
8: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
9: Wij zijn Woontek Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
10: Hendricks buitengewoon thuis in een compleet beplantingsplan op maat.
11: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
10: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
12: Kottervissers mogen niet meer met sleepnetten vissen op de Doggersbank in de Noordzee. Dat heeft de rechter bepaald. En bewoners van de Serviëstraat in Omerapoort zijn blij dat er cameratoezicht komt in hun straat. De afgelopen weken waren daar een explosie en een steekpartij.
0: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender.
13: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In 10 jaar tijd hebben Nederlanders nog nooit zo'n laag vertrouwen gehad in de politiek als vorig jaar. Ongeveer een vijfde van de Nederlanders had volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vertrouwen in politici. In 2016 was het nog ruim een kwart. Het CBS kijkt ook specifiek naar de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de Kamer is wat hoger dan in politici in het algemeen, maar ook dat percentage is lager dan ooit. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor corruptie. Andrei Yermak wordt verdacht van witwassen en betrokkenheid bij een omkoopschandaal, zegt correspondent Christian Pauwe.
14: Dit gaat allemaal om de bouw van meerdere gigavilla's buiten Kiev. En in totaal zou omgerekend zo'n 8 miljoen euro zijn weggesluist via dit project.
13: Onder aannemers van het bedrijf zouden zijn gedwongen om smeergeld te betalen in ruil voor contracten. Yermak stapte in november al op na de beschuldigingen. Vanaf Brussels Airport vertrekken vandaag bijna de helft minder vluchten als gevolg van een aangekondigd protest. Op het veel kleinere vliegveld bij Charleroi ligt het vliegverkeer volledig stil. De vakbonden organiseren in de Belgische hoofdstad een demonstratie. Het is de 10e grote actiedag sinds begin vorig jaar tegen het beleid van de regering De Wever. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het Hantavirus die in het ziekenhuis ligt. Bloedbad en de urine van de patiënt hadden volgens strengere regels verwerkt moeten worden.
15: En dat betekent dat er een risico is op besmetting. Dus er is geen sprake van vaststelling van besmetting, maar een risico. En als dat risico er is, dan moet je maatregelen nemen, hoe vervelend ook.
13: De Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de medewerkers besmet zijn geraakt erg klein is. Het weer, afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht volgt vanuit het westen regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel Jeroen. Ik heb files voor je van 7 minuten en langer in onze omgeving. A1 Amersfoort Amsterdam tussen Baan naar Muiden 18 minuten. A27 Almere Gorkum voor Rijnsweerd 12 minuten. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum een kwartier. A28 Zwolle Amersfoort tussen Strand Nulde en Knopend Hoevelaken 10 minuten. En dan de N50 nog Emmeloord Zwolle voor Hattemerbroek.

0: 7 minuten aan de andere kant op. Tussen Hattem en Broek en Kampen 8 minuten. Flitsers mag je doorgeven natuurlijk via de app van Flitsmeister. Opgeluchte reacties vanuit Almere Poort omdat er nu camera's hangen in de Serviëstraat. Dat zometeen in het nieuws.
1: Ja, en we kijken met de Hengelsportvereniging van Almere naar dode vissen bij het gemaal Blok van Kuffelen.
2: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
3: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
4: Dynamisch.
3: Maar in de winter wil ik zekerheid.
5: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
6: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
15: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: When You're Gone, Bryan Adams en Mel C. Het is 7:07. Flevoland is wakker. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent.
1: Bewoners aan de Serviëstraat in Almerepoort zijn blij dat er cameratoezicht komt in hun straat. Burgemeester Van der Loo heeft die camera's laten ophangen.
0: Ja, afgelopen woensdag raakten in de buurt twee jongeren gewond bij een steekpartij. En in april ging er een explosief af bij een woning aan die Serviëstraat. Onze verslaggever nam maar een kijkje.
2: Een van de bewoners, meneer, cameratoezicht. Wat vindt u ervan?
3: Ik vind het geweldig. Het is hier een gevaarlijke omgeving. Het is steeds erger. Er is hier een paar honderd meter verderop, anderhalf jaar terug, een lijk gevonden. Ik maak me zorgen hier.
4: Wij voelen ons nu redelijk onveilig in deze buurt. Er zijn meerdere dingen gebeurd. Steekpartij en de explosie natuurlijk. Goed idee.
2: Nou, meneer, cameratoezicht. Goed idee of niet?
5: Ja, ik denk het wel. Zeker de laatste tijd wat hier gebeurt. Op een hele korte tijd eigenlijk achter elkaar. Is misschien wel verstandig.
2: Maar binnen twee incidenten is dat niet wat erg snel?
5: Nou, voor mij iets meer dan twee incidenten. Want ook wel vaak met vuurwerk en vuurwerkbommen. En ik weet niet wat er allemaal gebeurt. En ik ben er nooit op tegen. Ik heb niks te verbergen. Dus waarom niet?
3: Laten we hopen dat als er camera's staan, dat iedereen er voorzichtiger van wordt. Of het oplost, weet ik niet. Het hangt er ook maar net vanaf of de beelden een onderdeel van een grote plaatje zijn dat dan wel de oplossing kan geven. Het zal niet schaden, denk ik.
4: Het gaat niks oplossen. Het is, denk ik, verplaatsen van het probleem. Maar voor de buurt geeft het wel een heel veilig gevoel. Dus ik denk voor nu is het een mooie. Is het iets moois. En uiteraard moeten ze kijken naar een oplossing.
2: Tot 22 juni en daarna dan?
5: Ja, dat zien we dan wel. Ik denk dat dat er misschien wel uitwijkt dat er wel of niet het nog nodig is. Maar ik vind het voor nu wel heel goed, omdat er zeker onlangs heel veel is gebeurd. Dus ik vind het op zich wel goed.
3: Voor mij mag het langer. Ik hoop dat het een succes is. Stel dat het rustig blijft. Is dat misschien een incentive voor een langere periode?
2: Vaak vinden gemeenten cameratoezicht een zeer zware maatregel. Want ja, je gaat niet zomaar iedereen in de gaten houden. Maar als ik u zo hoor, denkt u van, nou, ik vind het niet zo erg.
3: Ik maak me hier een klein beetje zorgen. En dat is al een langere tijd. Het is heel erg onrustig in deze omgeving. Ik ben er blij mee.
4: Ja, we willen allemaal niks anders dan een veilige buurt. Helaas is dat op dit moment niet zo. Maar ik denk als de gemeente daar de juiste stappen in zet, dat wij straks weer een hele veilige buurt hebben.
1: Het waren bewoners aan de Serviëstraat in Almerepoort. Ze werden geïnterviewd door verslaggever Menno Hoeboer.

0: Gone Gone, Teddy Swim, Stones and I, David Guetta. 13 minuten over 8. Ach, het is wel eens tijd voor het weer, toch? Vind je ook niet?
1: Ja hoor, met Wouter van Beddenbeek van Weerplaza vanochtend vroeg. Heeft de wind mij naar de studio gedragen? Het was gratis fietsen. Maar ja, Wouter moet ook een keertje terug, hè?
0: Moet je anders wel eens betalen dan?
1: Nee, ja, met energie.
0: Oh.
1: Dag Wouter, goedemorgen.
2: Hoi, goedemorgen.
1: Ja, terug moet ik weer tegen de wind in natuurlijk.
2: Ja, dat zal nog wel eens, kan nog wel eens gaan tegenvallen straks.
1: Oh.
2: Want het blijft vandaag wel stevig waaien. Een matig tot vrij krachtige wind uit het westen. Nou, op dit moment zien we nog wel behoorlijk wat buien over onze provincie trekken.
1: Ook dat nog.
2: Maar de komende uren neemt die buiigheid toch wel langzaam af. En ik weet niet hoe laat je precies terug moet fietsen. Maar
1: ligt eraan.
2: Ja, vanmiddag lijkt het toch overwegend droog te worden.
1: Oh, oké, nou dan laten jullie me wel los rond het middaguur. Gaan we dat doen?
0: Ja hoor.
1: Hoe zit het met de temperatuur? Ja, we beginnen met de zuinige 8 graden.
2: Ja, klopt. En daar komt wel wat bij. Maar het valt wel tegen hoor, wat temperaturen betreft. 12 of 13 graden op de warmste plaatsen, denk ik, vanmiddag.
1: Nou.
2: En ja, in die wind voelt het nog wat kouder aan. En ja, vanavond en vannacht zien we dan de buiigheid toenemen vanuit het westen. Er kunnen echt wel flinke buien vallen van tijd tot tijd.
1: Nog meer?
2: Jazeker. Temperaturen vannacht rond een graad of 6. En morgen wordt dan een hele wisselvallige dag met veel buien. Een stevige westenwind. En ja, door die buien wordt het morgen echt niet veel warmer dan 10 tot 12 graden. En ik denk als we bijvoorbeeld in de middag een paar stevige buien achter elkaar overtrekken, dat de temperatuur zomaar eens kan dalen naar 7 of 8 graden. En dan hebben we toch echt wel een hele koude dag hoor, voor mij.
0: Nou. Waar heb jij je winterjas gelaten?
2: Nou, die hangt nog wel klaar.
1: Dus ja.
2: Want dit soort dingen kunnen wel vaker gebeuren in mei. Maar ja, na die mooie periode de afgelopen tijd.
1: We zijn verwend, Wouter.
2: Ja.
1: Dan komt er voor veel mensen toch een lang weekend aan.
2: Ja.
1: Hoe zit dat met donderdag?
2: Ja, grote verschillen in het weekend. Donderdag en vrijdag hebben we nog met buien te maken. Donderdag is wel verreweg de koudste dag, hemelvaartsdag dus. Met slechts een graad of 12 en ook nog een stevige wind. Nou, de dagen daarna neemt de wind af. En vooral tijdens het weekend zelf, zaterdag en zondag, wordt het wel overwegend droog met meer zonneschijn. Een stuk koudere nachten. Misschien dat we zelfs wel een keer in de buurt van het vriespunt gaan uitkomen.
1: Boah.
2: Maar overdag gaat die temperatuur dan juist omhoog. En zondag zouden we best dus op 16 of 17 graden kunnen uitkomen.
1: Oké, doen we het mee, Wouter. Dankjewel.
2: Oké, graag gedaan.
1: Een oplossing voor de vissterfte bij het gemaal van de Blok van Kuffler in Almere laat lang op zich wachten.
0: Ja, hoe het precies zit, dat zocht onze verslaggever voor je uit, Sam Jones.
3: Het stikt van dode vissen in het gemaal Blok van Kuffler in Almere. Arnold Veen van de hengelsportvereniging HSV Almere ontdekte dat afgelopen weekend.
4: Wij kregen de eerste meldingen van onze leden half april dat er al dode vis was. Dus hiervoor zijn ook al dode vissen geraapt. Dus je praat al snel over meer dan 1000 vissen.
3: De dode brasems zijn inmiddels zo goed als opgeruimd. Hier en daar ligt nog een dode vis. Al jaren is het water naast het gemaal aan de kant van het Markermeer berucht om de vissterfte. De brasems komen tijdens de paaitijd de havenkom bij het gemaal inzwemmen, vertelt Marianne Wols van het waterschap.
5: Ja, april, mei is het migratieseizoen van deze vissen. Dan komen ze massaal vanaf het Markermeer, willen ze naar de kleine slootjes toe zwemmen. Dan komen ze hier voor het gemaal en kunnen ze niet verder. Maar ze krijgen het wel voor elkaar om de persbuis in te zwemmen op het moment dat de pomp aangaat. En die zit hier inderdaad onder dit gebouw achter mij. En op het moment dat ze daar inzwemmen en de pomp gaat uit, dan raken ze opgesloten in het gemaal.
3: Volgens hengelsporter Arnold Veen gingen de vissen dood door zuurstofgebrek in de persbuis. Dat bleek toen hij eindelijk toestemming kreeg om in het gebouw een kijkje te nemen.
4: In 2023 ben ik met iemand anders van de exportvereniging uiteindelijk ook in de persbuis hier van het gemaal geweest. Dit gemaal pompt alleen 's nachts, maar ook niet iedere keer, afhankelijk van de hoeveelheid neerslag vooral. En dan zit de vis lang opgesloten. Het zuurstofgehalte daalt. Ja, daar gaat de vis dood aan.
3: Een oplossing zou zijn voorkomen dat de brasems het gemaal inzwemmen.
4: Ja, wij hebben meer gezegd, spannen er een net voor. Maar ja, dan krijg je dat verhaal dat er heel veel troep naar buiten gepompt wordt, dat zo'n net verstopt raakt, dat het allemaal te veel is.
5: Ja, daar hebben wij ook over nagedacht. Maar die perstunnels die zijn zo groot, die is bijna 4 meter hoog, 5 meter breed aan het begin. Dan heb je enorme roosters nodig en die moet je schoonmaken. Ja, dan heb je een hijsinstallatie voor nodig, dat is allemaal technisch niet te doen.
3: Er zijn ook wel andere tijdelijke oplossingen geprobeerd. Zo wordt de visingang gemonitord met een livescope. Dat is een cameraatje dat een videobeeld geeft van de onderwaterwereld. Verder worden beluchters in het water bij de persbuizen aangezet, zodat er meer zuurstof in het water komt. Maar die maatregelen werken niet, want er zijn dit jaar dus weer dode vissen gevonden.
4: Ja, het lijkt er alleen nu op als er heel veel vis is, dat dat niet voldoende is. Er is iedere keer wat.
3: Nu hadden ze de afgelopen tijd ook wel een oplossing bedacht die hopelijk gaat werken. Een vispassage.
4: Goede vispassage zou moeten kunnen werken als je die lokstroom naar de vispassage weet te leiden. Dan hopelijk gaat die vis dan gebruik maken van die vispassage.
5: Dit is een heel duur project ook, waar we niet alleen als waterschap aan werken, maar ook het project Oostvaarders Oevers. Omdat het zo'n groot en complex project is, kan dit niet zomaar heel snel gedaan worden. Dat lukt niet.
3: Het is een miljoenenproject dat gefinancierd wordt door het waterschap en het project Oostvaarders Oevers. Maar het kan pas in 2029 gerealiseerd worden. Het is dus nog even wachten voor de hengelaars.
4: De meeste hengelaars hebben daar wel wat moeite mee. Ja, die zien wel dat hun vis verdwijnt. En we zien ook dat de hoeveelheid vis lijkt af te nemen. Dat het steeds moeilijker wordt om je visje nog te vangen.

0: die hebben we alweer achter ons. De Manic Monday van de Bengals hoorde je. Richthuis binnen- en buitenland.
1: De brand in het datacentrum in Almere heeft nu ook nog gevolgen. Zo kunnen op een mbo-school in Hoogeveen geen examens worden afgenomen. Dat komt omdat het wifi-netwerk er door de brand er nog uit ligt. Studenten gaan vandaag naar Emmen.
2: Dus studenten die uit de omgevingen van de Hoogeveen komen, die kunnen hier op school komen, die nemen plaats in een bus, die brengt ze naar de examenlocatie. Woon je bijvoorbeeld in Emmen, ja, dan hoeft dat natuurlijk niet. Dan kun je op eigen gelegenheid die kant op. En dat doen we vooral om er ook voor te zorgen dat de studenten geen studievertraging oplopen.
1: De school verwacht dat de problemen met de wifi morgen opgelost zijn.
0: Nou, dat is wel een gedoe, ja, op die manier. Ja,
1: maar je hebt toch geen wifi nodig als je examen doet? Of wel? Tegenwoordig, ja. Wij deden dat nog zonder, maar...
0: Voor bepaalde opdrachten misschien, ik zou het niet weten.
1: Ja.
0: Het laatste vliegtuig met daarin passagiers van het cruiseschip De Hondius is geland op het vliegveld van Eindhoven. Daarin zaten vooral bemanningsleden. Iedereen gaat nu 6 weken in thuisquarantaine. Zo moet worden voorkomen dat ze een eventuele besmetting met het Hantavirus verder verspreiden. Australische passagiers reizen vanuit Nederland verder. Maar volgens de minister valt het nog niet mee om ze thuis te krijgen.
3: Requirement to find a company willing to charter a flight that will be subject to obviously quite strict hygiene requirements at the end of the flight, and for it to be crewed by a crew who will be willing to undertake isolation.
0: Ja, oftewel, zie maar eens een bemanning te vinden die dan in zo'n vliegtuig wil en dan daarna dus in quarantaine. Nou, dat is behoorlijk lastig.
1: Het is lang, hè? 6 weken.
0: Ja. Och.
1: De term femicide wordt in rechtszaken rond vrouwenmoorden vrijwel niet gebruikt, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht. Rechters gebruiken de termen slechts 2 op de 100 uitspraken expliciet. Rechters en officieren van justitie zouden de term vaker moeten gebruiken als het om femicide gaat. Dit om het probleem zichtbaarder te maken. Of er om een signaal mee af te geven, zegt universitair docent Laurie Ritsen.
4: Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat dit onderzoek gaat helpen om die definitie heel duidelijk te maken. Want daardoor kunnen we ook die aanpak verbeteren, die hulpverlening voor slachtoffers verbeteren. En ook plegers of daders van femicide beter bestraffen en een maatschappelijk signaal afgeven van dit pikken we niet, dit is niet normaal en dit is iets wat we ook vanuit de maatschappij en vanuit de rechtszaal niet accepteren en hier word je voor bestraft.
0: Nou, ik heb nog 1 leuke voor je. Je hebt voetbalteams, gaat het wel eens even wat minder natuurlijk.
1: Tuurlijk.
0: Nou, bij Avanti 31-7 uit Schijndel gaat het eigenlijk nooit goed. Zondag was misschien wel het dieptepunt. Ze stonden uiteindelijk met 7 spelers in het veld.
1: Oei.
0: En ze verloren met 61-2. Ja, het idee voor het team begon op het terras.
1: 61-2.
0: Ja, 61-2. Het idee voor het team begon op het terras. Ja, dat zegt eigenlijk wel genoeg misschien, hè.
5: Zullen we een vriendenteam starten? En we waren van, nou, is goed, gaan we doen. En toen hebben we iedereen bij elkaar gesprokkeld.
6: Voetbalervaring?
5: Ik niet.
6: Oh, eigenlijk niet, maar doe maar. Weet je wel hoe slecht je altijd kan.
5: Dit is de 3e keer in mijn leven dat ik gevoetbald heb. 2 keer training gehad en afgelopen week veel FIFA gespeeld.
7: En dan is het tijd voor de helft waar de mannen het allerbeste in zijn.
0: Ja, dat is de 3e helft dus.
1: Ik hoor het al.
0: Heerlijk. Ja, die wedstrijd 61-2 verloren. Ja, die begon ook al om 9:30 ochtends op de zondag. Ja, dat gaat natuurlijk niet na een avondje stappen. Nielsen en Miss Montreal zijn dit. Who?

0: voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
4: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van €100.
6: Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Klopt dat wel?
5: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
7: Ik krijg een vakantiebroertje.
8: Huh?
7: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
8: Cool, wil ik ook.
9: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
10: EuropaKinderhulp.nl.
11: Flevoland met het regionieuws.
12: Kottervissers mogen niet meer met sleepnetten vissen op de Doggersbank, een beschermd gebied in de Noordzee. Dat heeft de rechter beslist. Ook urkers vissen in het gebied. Voor het vissen met sleepnetten was een omgevingsvergunning nodig. De overheid maakte daar een uitzondering voor, waardoor er zonder vergunning kon worden gevist. Maar natuurorganisaties maakten bezwaar en de rechter heeft ze in het gelijk gesteld. Bewoners van de Serviëstraat in Almerepoort zijn blij dat er cameratoezicht komt in hun straat. Burgemeester Hein van der Loo besloot daartoe na 2 geweldsincidenten. Afgelopen woensdag raakten in de buurt 2 jongeren gewond bij een steekpartij. En vorige maand ging er een explosief af bij een woning aan de Serviëstraat. Deze man is heel blij met die camera's.
13: Ik vind het geweldig. Het is hier een gevaarlijke omgeving. Het is steeds erger. Er is hier een paar honderd meter verderop, 1,5 jaar terug, een lijk gevonden. Ik maak me zorgen hier.
12: Er zijn opnieuw tientallen dode braamstums gevonden bij het gemaal Blok van Kuffeler in Almere. Volgens Hengelsportvereniging Almere raken de vissen vast in de persbuizen van het gemaal en ontstaat er zuurstoftekort. Arnold Veen van de Hengelsportvereniging.
14: Wij kregen de eerste meldingen van onze leden half april dat er al dode vis was. Dus daarvoor, hiervoor zijn ook al dode vissen geraapt. Dus je praat al snel over meer dan 1000 vissen.
12: Ja, een vispassage kan dit voorkomen, maar dat duurt nog wel even voor die er is, op zijn vroegst in 2029. En een 44-jarige man die in 2018 een vriend in Emmeloord doodstak wil naar de bruiloft van een nicht in Kosovo. Het Openbaar Ministerie ziet dat niet zitten. De man kreeg tbs met dwangverpleging. De reclassering vindt dat de man wel naar de bruiloft kan. De rechter doet op 22 mei uitspraak over het verlengen of voorwaardelijk beëindigen van die tbs-maatregel. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op de website en ook in de app.
15: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In 10 jaar tijd hebben Nederlanders nog nooit zo'n laag vertrouwen gehad in de politiek als vorig jaar. Ongeveer 1/5 van de Nederlanders had volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vertrouwen in politici. In 2016 was dat nog ruim 1/4. De maker van studie-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Een landelijke demonstratie in België vandaag tegen de regering. Vanaf Brussels Airport vertrekken daardoor bijna de helft minder vluchten. Bij Charleroi ligt het vliegverkeer volledig stil.
16: Goedemorgen, het is een wisselvallige dag in Flevoland. Het buien trekken van noordwest naar zuidoost over onze omgeving, maar tussendoor schijnt ook af en toe de zon. Bij een stevige west- tot noordwestelijke wind is het koud voor de tijd van het jaar. Het wordt slechts 12 of 13 graden en onder invloed van die wind voelt het natuurlijk nog een stukje kouder aan. Nou, vanavond en vannacht gaat het vaker regenen en ook morgen is het behoorlijk wisselvallig met soms flinke buien. Lokaal kan erbij ook onweer voorkomen en de temperatuur ligt opnieuw rond 1 graad of 12.
8: Dankjewel Wouter van Weerplaza. De langste file van dit moment staat op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk bijna 70 minuten. Komt door een ongeluk, daar is de linkerrijstrook afgesloten. Dan de andere files van 7 minuten en langer, anders wordt de lijst al erg lang. Ook de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 22 minuten. De A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd 12. En de N50 Emmeloord-Apeldoorn tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hartumerbroek na die A28. Ja, dat moet je ook niet zijn. Die gaat ook oplopen natuurlijk. 10 minuten op dit moment. Flitser op de N50 bij Ens. Hectometerpaal 265,4. Dat is als je net onderdoor de vliegtuigweg bent gereden.
12: Nou, het is echt wel weer ballen, hè, op de weg. Jongen, jongen. Nou ja, geen vakantie meer. Wat slechter weer. Ja, dan krijg je dat.
8: Zeker. Zometeen is er al een beetje voetbalkoorts in Almere. Nu City FC met 1 been in de Eredivisie staat.
17: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Money's Too Tight van Simply Red. 8:08 is het.
1: Morgenavond speelt de Almere City FC de eerste halve finale van de play-offs tegen Willem II. Als dat goed afloopt, is terugkeer naar de Eredivisie een stapje dichterbij.
0: Ja, heeft de promotiekoorts, leeft hij een beetje in de stad? Verslaggever Arie Meijer, die zocht het uit.
2: 41 graden Celsius. Niet het Hantavirus. Geen corona. Nee, hier in Almere hebben ze last van Almere City koorts. En niet een klein beetje ook.
3: Het zijn nou de halve finale, dacht ik.
2: Willem II.
3: En die zouden ze wel moeten kunnen hebben.
2: Allemaal mensen die hier naar binnen en naar buiten gaan bij het Flevo ziekenhuis. Mensen die ook last hebben van Almere City koorts.
4: Jazeker. We gaan door, hè. Dus,
2: Dan komt u nu net uit het ziekenhuis.
5: Ja.
2: Want de temperatuur begint te stijgen natuurlijk.
5: Altijd. Dagen van tevoren.
2: Dagen van tevoren, zegt u al.
5: Jazeker.
2: Ja, ja, ja, ja. Hoe spannend vindt u het op dit moment?
5: Bijzonder spannend. Maar ik vind het altijd spannend, hoor. En anders maak ik het wel spannend.
2: U heeft ook last van het virus.
6: Welk virus?
2: Het Almere City Court virus.
6: Oh, dat wou ik zeggen. Die andere doe ik niet aan mee, hoor.
2: Heeft u al last van het virus?
7: Wel zorgen natuurlijk. Nee, eigenlijk nog niet.
8: Welk virus? Ja, het Hantavirus zeker.
6: Ik ga niet meer op cruise.
2: Geen Hanta, geen corona voor u Almere City Courts.
6: Ja, bedoel ik. Ja. En Feyenoord, hè?
2: Feyenoord, wat zegt u nou?
6: Veel belangrijker.
2: Het is toch Almere?
6: Ja, nou, weet ik wel. Maar je mag er wel voor Feyenoord zijn.
2: Ook u staat bij het ziekenhuis.
6: Ja.
2: En dan vraag ik mij af, heeft dat ook met het virus te maken?
9: Nee, met mijn ogen.
2: Met uw ogen?
9: Ja, ik heb een kleine oogcontrole gehad.
2: Oh, het heeft dus niks met het Almere City koorts te maken?
9: Nee. We gaan voor het goud, laten we het zo zeggen. Hè?
2: U komt net uit het ziekenhuis. Ja. Toch even een check-up om te kijken of alles nog goed zit?
9: Nou, het duurde een beetje lang met die uitslagen iedere keer. Dus,
2: Want de temperatuur begon bij u een beetje te stijgen.
9: Ja, inderdaad. Nou moeten we weer 2 maanden wachten.
2: 2 maanden wachten? Er wordt woensdagavond gespeeld.
3: En gewoon nergens over nadenken. Gewoon die boom moet erin. Alleen maar in het strafgebied aan de andere kant zijn. En verder nergens.
2: En leeft het ook hier in de stad?
3: Ja, het leeft wel in de stad, ja.
2: Hoe voelt u dat?
3: Ik heb wel wat neefjes en dan hebben we wel contact over de voetbal. Dus dan is het altijd wel leuk.
2: Had u verwacht dat ze zouden komen tot waar ze überhaupt nu gekomen zijn?
3: Ja, dat denk ik wel, ja.
2: Als we kijken naar het begin van het seizoen, er waren wat opstartproblemen.
3: Ja,
2: maar ja, nu klopt. Toch, play-offs.
3: Ja, en vooral de laatste kwart, zeg maar. Dat zijn ze onverslaanbaar.
2: Dus, dat betekent?
8: Door.
2: Promotie.
3: Promotie, ja, zeker.
2: Gaat het gebeuren?
3: Ik denk van wel.
1: Oké, deze supporter houdt dus de moed erin. Je kunt trouwens de wedstrijd voorspellen bij Facebook Omroep Flevoland.

0: Bless Your Heart van Melanie Ryan, 8:15 is het. Zometeen wat zaken die gisteravond voorbij kwamen op radio en tv.
1: Het regende gisteren op tv, maar dan prijzen. En een van de twee prijzen die gisteren live werd uitgereikt, daar hoor je straks fragmenten van terug.
0: Eerst R.E.M. Shiny Happy People.

0: Heel veel vrolijke mensen bij elkaar bij R.E.M. Nou, wat zaken die gisteravond voorbij kwamen op radio en tv.
1: Begin het nieuwsuur, daar werd live de Liberis Literatuurprijs uitgereikt aan Bert Natter voor zijn roman Aan het einde van de oorlog. Het boek speelt zich af in een concentratiekamp en vertelt het verhaal van de vermissing van de zoon van de kampcommandant. De prijs werd uitgereikt door oud-journaalpresentator Noralie Bij.
2: Jury koos als winnaar van de Liberis Literatuurprijs 2026 een roman die op een weergaloze, ontroerende, maar ook confronterende wijze een geschiedenis, onze geschiedenis, hervertelt. Het boek toont de durf en het literaire vernuft van de auteur die over het haast onschrijfbare toch een roman aflevert die zich niet laat wegleggen.
1: Bert Natter bedankte in zijn speech onder meer zijn familie.
3: Onze twee dochters, Rosemond en Liedewij. Rosemond is hier. En natuurlijk ook mijn vrouw Hester Kuiper. Want dit boek had ik nooit kunnen schrijven zonder haar trouw en vriendschap en liefde. En laten we wel wezen, haar salaris. Dank u wel.
1: Hij is dat maar te schrijven natuurlijk.
0: Zeker. Ja. Dit weekend stapte de voetbalclub van Vlieland uit de competitie in de vijfde klasse B. De tegenstanders die laten het steeds vaker afweten. Ja, die vinden het veel te veel gedoe met de boot en zo.
1: Nou.
0: De wedstrijdsecretaris die vertelde in Langs de Rijn en Omstreken dat de afmeldingen dan vaak ook nog eens heel erg laat komen.
4: Ik hoor van Den Haag niks. Oh. Ik hoor alleen dit.
0: Dat is niet de voetbalclub. Dat is deze, de secretaris.
5: Je weet aan het begin van het seizoen al precies op welke datum je op Vlieland moet spelen. En dan is het natuurlijk echt wel gek dat je dan op zaterdagavond nog een appje moet sturen dat je niet komt voetballen. Nou, soms is het op vrijdagmiddag, maar dat is natuurlijk ook wel rijkelijk laat, de vrijdag voor de wedstrijd.
0: Ja, het is extra sneu, want de club die deed het eigenlijk best aardig.
5: Nou, we stonden niet helemaal bovenaan, we stonden virtueel op de tweede plek. Maar ja, we hadden volgens mij 6 of 7 wedstrijden minder gespeeld dan de nummer 1. Dus ja, dat is natuurlijk heel ingewikkeld om dat met elkaar te vergelijken. Maar er was geen redelijke kans meer om die achterstand nog in te lopen, want dat laat de lengte van de competitie niet toe.
0: Nou, ooit geweest, Vlieland?
1: Nee, maar als ik uitwedstrijd op Vlieland zou ik zeggen tegen Thijsfront, ga gezellig mee, we maken er een dagje van.
0: Het is een fantastisch mooi eiland. Ja. Dus al die mensen die niet komen, die missen heel wat. Dat waren wat zaken gisteravond op radio en tv. Ed Sheeran, Justin Bieber, don't care.

0: is Flevoland.
1: Ik vind het geweldig.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, ik leef wel in de stad, ja.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Er is iedere keer wat.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
6: Oonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
7: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Het Urker uitzendbureau Werkpost mag bij Krachenburg gaan bouwen voor ruim 140 arbeidsmigranten. En bewoners van de Serviëstraat in Almerepoort zijn blij dat er cameratoezicht komt in hun straat. De afgelopen weken waren daar een explosie en een steekpartij.
9: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok.
10: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. PostNL moet een boete van bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Een kleine meerderheid van de Nederlanders wil graag verduurzamen, maar bij een groot gedeelte komt het daar niet van. Blijkt uit de monitor Duurzaam Leven van Kenniscentrum Milieu Centraal. Volgens de onderzoekers is het geen onwil.
11: Natuurlijk de grote investering die gepaard gaat met bijvoorbeeld een warmtepomp of met isolatie mensen kan tegenhouden. Dat voor iedereen dat eigenlijk de nummer 1 belemmering is. Ook al kun je het dus betalen, dan zit dat toch vaak dwars.
10: Van de ondervraagden geeft 51% aan graag te willen verduurzamen, maar net iets minder dan de helft van hen doet dat vervolgens ook. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Het is al jaren onrustig in Port-au-Prince door gewelddadige confrontaties tussen rivaliserende bendes. Afgelopen weekend schoten bendeleden op straat op elkaar en staken huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De brand in het datacentrum in Almere heeft ook nu nog gevolgen. Zo kunnen op een mbo-school in Hogeveen geen examens worden afgenomen. De wifi ligt er nog steeds uit. Studenten gaan vandaag naar een andere locatie in Emmen, zegt de school.
12: Studenten die uit de omgevingen van de Hogeveen komen, die kunnen hier op school komen, die nemen plaats in een bus, die brengt ze naar de examenlocatie. En dat doen we vooral om er ook voor te zorgen dat de studenten geen studievertraging oplopen.
10: De school verwacht dat de problemen met de wifi morgen zijn opgelost. Het weer, afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Flink wat vertraging hoor op de weg. Je krijgt van mij de files vanaf 7 minuten. Anders is de lijst echt wel heel erg lang op deze dinsdagochtend. En dan begin ik op de A7.

0: A6, Lelystad-Muiden, tussen Almere Buiten en knooppunt Gooimeer is eerder vanochtend een ongeluk gebeurd. Op dit moment een half uur vertraging daar. Dan ga ik naar de A28, ook daar flink wat op het hout. Zwolle-Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Strand-Nulden ben je bijna een half uur langer onderweg. En dat geldt ook voor de A28, maar dan de andere kant op. Dus dat is dan tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Dan de A9, Diemen-Amstelveen, tussen de afrit Amsterdam-Eiburg en Amsterdam-Bijlmermeer. Bijna een kwartier. Geldt ook voor de A27, Almere-Gorkum tussen Hilversum en knooppunt. Dan de N50 en Meloord-Apeldoorn. Tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek naar de A28 richting Amersfoort. Een kleine 10 minuten. En ook 10 minuten tijdverlies op de N307 Lelystad-Kampen tussen de afrit Zwifterband en Dronten. Flitsers zijn op dit moment niet gemeld. Kun je natuurlijk doorgeven via de app van Flitsmeister. En zometeen in Flevoland Muziekland heb ik een leuke kennismaking voor je.
1: Dit is een uittip.
2: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
1: Dit was een uittip.
3: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
4: Trulies met Renke.
5: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
5: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Renke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Renke.nl.
3: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
4: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Nu bij Dirk. Senseo Cappuccino XL-pak, €4,89. Mooi toch?
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Flevoland Muziekland. Met Jolien Dalstra.

wat ik leuk vind als je erbij zou blijven. Stefan Miles Smith hoorde je, 13 minuten over 9. Flevoland Muziekland, het eerste van twee fijne uurtjes op je dinsdagochtend. Nou, het is toch weer mooi dat je erbij bent. Als ik naar buiten kijk hier vanuit de studio, ja, zie ik toch dat zonnetje. Gisteren was het fris hoor, ik was dus mijn jas kwijt. Nou, ik heb het geweten, want ik moest toch even naar buiten. Beetje aan de frisse kant. Maar ach, flink doorstappen, dan lukt het ook wel weer. Maar ik zou hem voor de komende dagen toch ook nog maar bij de hand houden hoor, die jas. Wel leuk nieuws vanuit muziekland. In Londen wordt volgend jaar een officieel Beatles museum geopend. Paul McCartney, een van de twee nog levende Beatles, die is er heel blij mee. Het museum komt op het oorspronkelijke adres van de platenmaatschappij van de Beatles. Nou, daar is natuurlijk in de kelder het album Let It Be opgenomen. Ook gaf de legendarische groep er in 1969 haar allerlaatste concert op het dak van het pand. Nou, dat museum dat telt, 7 verdiepingen met onder meer nog nooit eerder vertoond archiefmateriaal, wisselende tentoonstellingen, een reconstructie van de opnamestudio en, jawel, je kunt ook een kijkje nemen op het dak. Nou, dat is toch fantastisch? Ik ben nooit op Abbey Road geweest, weet je wel, dat beroemde kruispunt natuurlijk. Daar worden echt honderden foto's per dag genomen. Ah, dit is toch wel een mooie toevoeging. Nou, extra reden om toch weer eens een tripje te maken naar Londen. Ik ga dat zeker doen volgend jaar. Ik zet hem alvast in de agenda. Natuurlijk krijg je een heel fijn nummer van mij, van The Beatles, Hey Jude. Hey.

Lead you well, you're only human. Dan komt hier allemaal een appje binnen van Karin. Of ik even een beetje op wil schieten met Kiek. Nou, rustig. Komt ie hoor. Twee foto's voor je. Ja, wat is hier te zien? Twee foto's van het nieuwe Spray Park. Waarom moet dat nou weer zo heten? Spray Park. Het is gewoon een leuke waterspeelparadijs voor kinderen. Heerlijk, lekker spetteren in het water. Beetje afkoelen. Nou, dat is deze week niet nodig, maar oké, nat worden kun je er wel. Het is in Lelystad dus. Nou, als jij ziet wat het verschil hier is, geef het dan vooral door. Dat kan tot 11 uur. Oh, cadeaubonnen, geldbedragen, heel veel leuke prijzen voor je. Dus, nou, net als Karin, gewoon een poging wagen. Dit is Monique Smit.

0: jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Q-U-I-S.
0: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
1: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Wij zijn
6: Medipoint. Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
7: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
6: En voor de aangepaste fiets van Maria.
8: En zo kan ik er weer op uit.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Het Urker uitzendbureau Werkpost mag bij Krachenburg gaan bouwen voor ruim 140 arbeidsmigranten. De Raad van Noordoostpolder heeft groen licht gegeven. De voorbereidingen voor de bouw waren 2 jaar geleden al begonnen. Maar daar stak de gemeenteraad toen een stokje voor. Onterecht heeft de Raad van State nu bepaald. En bewoners van de Serviëstraat in Almerepoort zijn blij dat er cameratoezicht komt in hun straat. Burgemeester Hein van der Loo besloot daartoe na 2 geweldsincidenten. Afgelopen woensdag raakten in de buurt 2 jongeren gewond bij een steekpartij. En vorige maand ging er een explosief af bij een woning aan de Serviëstraat. Deze man is heel blij met de camera's.
12: Ik vind het geweldig. Het is hier een gevaarlijke omgeving. Het is steeds erger. Er is hier een paar honderd meter verderop, 1,5 jaar terug, een lijk gevonden. Ik maak me zorgen hier.
11: En een 44-jarige man die in 2018 een vriend in Emmeloord doodstak, wil naar de bruiloft van een nicht in Kosovo. Het Openbaar Ministerie ziet dat niet zitten. De man kreeg TBS met dwangverpleging. De reclassering vindt dat de man wel naar de bruiloft kan. De rechter doet op 22 mei uitspraak over het verlengen of voorwaardelijk beëindigen van die TBS-maatregel. Meer nieuws op web en app.
13: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. PostNL moet een boete van bijna €7 miljoen betalen voor het te laat bezorgen van post in 2023. PostNL bezorgde toen nog in 90% van de brievenbus post op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. In 10 jaar tijd hebben Nederlanders nog nooit zo'n laag vertrouwen gehad in de politiek als vorig jaar. Ongeveer 1/5 van de Nederlanders had volgens het CBS vertrouwen in politici. In 2016 was het nog ruim 1/4. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg.
14: Goedemorgen, het is een wisselvallige dag in Flevoland. Het buien trekken van noordwest naar zuidoost over onze omgeving, maar tussendoor schijnt ook af en toe de zon. Bij een stevige west- tot noordwestelijke wind is het koud voor de tijd van het jaar. Het wordt slechts 12 of 13 graden en onder invloed van die wind voelt het natuurlijk nog een stukje kouder aan. Nou, vanavond en vannacht gaat het vaker regenen en ook morgen is het behoorlijk wisselvallig met soms flinke buien. Lokaal kan erbij ook onweer voorkomen en de temperatuur ligt opnieuw rond een graad of 12.
11: Hoe druk is het nog op de weg? Nou, de files vanaf 7 minuten krijg je van me. En dan begin ik op de A9, Diemen Amstelveen, tussen de afrit Amsterdam-Eiburg en Amsterdam-Bijlmermeer. Dan ben je een kleine 10 minuten langer onderweg. Wat meer vertraging op de A28, Zwolle-Amersfoort, tussen Strandnulde en knooppunt Hoevelaken. Eerder vanochtend is daar een ongeluk gebeurd. Ruim 20 minuten oponthoud. De A27 dan, Almere-Gorkum, tussen Hilversum en knooppunt Lunette. Dan ben je zo'n 10 minuten langer onderweg. En eenzelfde tijdverlies op de A28 Amersfoort-Zwolle, tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Dan is er nog een flitser gemeld op het Groot Zeil in Zeewolde. Zie je ook een flitser, kun je doorgeven via de app van Flitsmeister. En zometeen gaan we terug naar het jaar 1987.
15: Goedemorgen.

0: Bitterfruit van Little Steven. En voor hoorde je Have It All, Jason Mraz.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Nou, wat dacht je van het jaar 1987? Ja, dat was toch wel de jaren 80 waarin het draaide om, nou, synthesizers, strakke drums. Ja, ik heb een nummer gevonden. Daarin herken je echt heel veel als je het een beetje uit die tijd bent. Misschien een beetje puber rond die tijd. Ja, dan herken je daar heel veel in van de jaren 80. Right on Track heb ik voor je van The Breakfast Club. Ja, een lekkere beat, een optimistische boodschap ook. Blijven doorgaan, ook als het even tegen zit.

I'm Good van Jelly Roll. Het is 9:50 alweer. En nou, de zon schijnt buiten een beetje, maar hier in de studio volop. Want hij is binnen, Bastiaan Boog. Zometeen voor het tweede uurtje Flevoland Muziekland. Ik zou zeggen, blijf erbij. Fijne dinsdag!

0: Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
1: Dit is Flevoland.
2: Ik vind het geweldig.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ja, ik leef wel in de stad, ja.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Er is iedere keer wat.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Welkom bij ons in de showroom bij Woontech Slaapkomfort op Woonboulevard.

0: Lelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
1: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
3: Het Urker-uitzendbureau Werkpost mag bij Krachenburg gaan bouwen voor ruim 140 arbeidsmigranten. En bewoners van de Serviëstraat in Almerepoort zijn blij dat er cameratoezicht komt in hun straat. De afgelopen weken waren daar een explosie en ook een steekpartij.
4: Dit is Flevoland, ook te volgen op X.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Rond deze tijd komen de Britse premier Starmer en zijn ministers samen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 77 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmers Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn.
6: Dit is het nieuws op Urk FM.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Rond deze tijd komen de Britse premier Starmer en zijn ministers samen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 77 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmers Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zal PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Afgelopen weekend schoten bendeleden in Port-au-Prince op straat op elkaar en staken ze huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De hulporganisatie ving ook tijdelijk 800 gevluchte buurtbewoners op in het gebouw. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar schrijver Michael Berg. Hij krijgt die prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. Lezers van de lezerscommunity Hebban plaatsen het boek op de shortlist met 4 andere genomineerden. En een vakjury koos uiteindelijk de winnaar. Dan het weer, zon en wolken en verspreid over het land valt een bui. Bij een matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
6: Urk FM houdt.

0: Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgt toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In het Verenigd Koninkrijk zijn premier Starmer en zijn ministers samengekomen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 80 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmers Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. De Mexicaanse politie heeft bij de arrestatie van een bendeleider ook 7 tijgers in beslag genomen. De bendeleider hield ze als huisdieren in kooien. Hij is gelieerd aan het zogeheten Noreste-kartel, dat vorig jaar door de Amerikaanse president Trump op een lijst met terroristische groeperingen is gezet. Criminelen van een ander berucht Mexicaans kartel, het Sinaloa-kartel, zijn er in het verleden van beschuldigd dat ze tegenstanders aan tijgers hebben gevoerd. Of dat in dit geval ook is gebeurd, is onbekend. Dan het weer, zon, wolken en hier en daar een bui. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht opnieuw regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: luistert naar Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. PostNL moet een boete betalen van bijna 7.

0: faceplate van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later, omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. Een grote snackfabrikant in Japan gaat chips binnenkort verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is er een tekort aan de grondstoffen die nodig zijn voor gekleurde inkt. De fabrikant maakt alleen de zakken van de populairste snacks zwart-wit, omdat die toch wel verkopen. Dan het weer. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht regen en kans op onweer. En ook morgen buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lekkere muziek op Rick FM.

0: Het bedrijf moet bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. De boete komt van de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. De Japanse snackfabrikant Kelby gaat vanwege een tekort aan gekleurde inkt populaire chips verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is het moeilijk om aan grondstoffen te komen voor kleuren. Japan wil niet uitwijken naar China om dit tekort op te vangen. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt die onderscheiding van zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. Dan het weer, wolken, wat zon en een enkele bui en 11 tot 14 graden. Vanaf vanavond veel meer buien. Morgen regen, mogelijk met onweer, ook wat zon en een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Ulrike Vem.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag op een proforma-zitting. De man van 66 wordt verdacht van het misbruiken van zeker 2 kinderen en het maken en bezitten van kinderporno. De slachtoffers zouden een meisje van 2 en een jongen van 13 zijn. Het onderzoek bleek al dat zeker 9 andere kinderen slachtoffer zijn. B. maakte naaktfoto's van hen en dat onderzoek loopt nog. Ook werd bij de man thuis een babysekspop gevonden. Het bezit daarvan is strafbaar. In Brussel lopen tienduizenden demonstranten mee in een betoging tegen de bezuinigingen van de Belgische regering. Ze vinden dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid en de rekening van de maatregelen bij de gewone burger legt. Zo zegt de vakbond ACV dat mensen langer moeten werken en minder geld overhouden. Het is de 6e demonstratie in een jaar tijd in Brussel. Vanwege het protest zijn belangrijke doorgaande wegen afgesloten. Ook rijden veel trams, bussen en metro's in de stad niet. Werkgeversorganisaties benadrukken dat België hervormingen nodig heeft. DJ Tiësto krijgt ruim 14 miljoen euro schadevergoeding vanwege verkeerd fiscaal advies. De Nederlander is volgens het gerechtshof niet goed op de hoogte gebracht door zijn Amerikaanse advocaat toen hij 14 jaar geleden belasting moest gaan betalen in de VS. Daar woont hij een groot deel van het jaar.

0: nieuws op Urk FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat de zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag in de rechtszaal. De man van 66 wordt onder meer verdacht van het misbruiken van 2 kinderen en het maken van kinderporno van andere slachtoffers. Jan B. werkte bij een kinderdagverblijf in Amsterdam en zou daar een meisje van 2 hebben misbruikt. Ook zou hij 2 jaar geleden een jongen van 13 hebben betast. Het OM zegt dat er nu 6 verdenkingen zijn en dat het mogelijk meer worden. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Veilingsite eBay wil niet worden overgenomen door de veel kleinere videogamewinkel GameStop. 2 weken geleden deed GameStop een bod van ruim 55 miljard dollar. Om dat te kunnen betalen moest het 20 miljard dollar lenen. De Amerikaanse GameStop is in beurswaarde 4 keer zo klein als het wereldwijd opererende eBay. De bestuursvoorzitter van de veilingsite zegt dat het bod zorgvuldig is bestudeerd, maar het is volgens de voorzitter niet geloofwaardig en ook niet aantrekkelijk. In Australië moet een mijnbouwbedrijf van de rechter ruim 92 miljoen euro betalen aan een inheemse bevolkingsgroep. Op het land van deze mensen zou jarenlang illegaal ijzererts zijn gewonnen zonder hun toestemming. Het bedrijf zou daar heel veel geld aan hebben verdiend. Dan het weer, zon en wolken.

0: Dikkertje. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het moet veel makkelijker worden om internationale treintickets te boeken, vindt de Europese Commissie. Nu is het vaak lastig om treinkaartjes te boeken vanwege de vele verschillende aanbieders. Daarom wil de EU dat er één website komt. Zo kunnen reizigers in één keer een treinreis boeken met meerdere vervoerders uit verschillende landen. Zo wil de Commissie grote ticketsites verplichten om het aanbod van meerdere vervoerders te laten zien. En moeten kleine en nieuwe aanbieders beter zichtbaar worden. De 66-jarige Jan B. heeft meer slachtoffers gemaakt dan tot nu toe bekend was. Dat zegt justitie in de zedenzaak rond het misbruik bij een kinderdagverblijf in Amsterdam. B. was tot vorig jaar raadslid van 50PLUS in Almere. Hij wordt vervolgd voor 6 strafbare feiten, waaronder een poging tot verkrachting van een meisje van 2. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing, maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Drankjesproducent Stelz gaat reclameposters aanpassen. Daarin worden drankjes met alcohol van het bedrijf aangeprezen als limonade. Het wordt in de campagne Hard Lemonade genoemd, waarbij hard klein is geschreven. Op sociale media is daarover ophef ontstaan. Bij de reclamecodecommissie zijn er 5 klachten over binnengekomen, maar die zijn nog niet in behandeling genomen. Dan het weer, zonnig en zo goed als droog. Het is ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regen. Het koelt af naar 4 tot 7 graden. Morgen meer buien met hagel en onweer, dan wordt het zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld. Het lijkt erop dat bij die protesten niet alleen omwonenden betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. De Tweede Kamer wil niet dat de hypotheekrenteaftrek automatisch hoger wordt als de inkomstenbelasting volgend jaar stijgt. Regeringspartijen D66 en CDA stemden voor een motie daarover van GroenLinks-PvdA, waardoor die een meerderheid kreeg. Tot ergernis van de derde regeringspartij, de VVD. Die houdt vast aan de afspraak in het regeerakkoord dat er niet aan de aftrek wordt gemorreld. De politie nam vorig jaar bij minderjarigen 2300 verboden wapens in beslag, een recordaantal. Er waren bijna 1000 steekwapens bij en verder honderden vuurwapens. Niet normaal, zegt de verantwoordelijke politiefunctionaris Martin Sitalsing. Wapenbezit onder jongeren verdient volgens hem de volle aandacht. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire ergens door geprikt. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Waardoor hij is geprikt is niet bekend. Jette moest daardoor een afspraak op Bonaire afzeggen. Dick Advocaat gaat opnieuw als bondscoach de nationale voetbalploeg van Curaçao leiden, heeft voetbalbond FFK bevestigd. Het was een wens van de spelers en de sponsor. De bond hield eerder vast aan Fred Rutte, die Advocaat verving sinds eind februari. Maar Rutte trok zich gisteren terug. Advocaat wordt komende zomer de oudste WK-bondscoach ooit. Hij is 78. Het weer. Vanavond gaat het opnieuw regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later weer stevige buien. En het wordt dan zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: Dit is het nieuws op RUK FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld, mogelijk omdat er niet alleen omwonenden bij betrokken waren. Asielminister Van den Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. In Loosdrecht is vandaag de eerste groep asielzoekers aangekomen. De autoriteiten zijn voorbereid op eventuele rellen. De Europese Commissie wil dat er één website komt voor het boeken van Europese treinreizen. Daarin moeten alle aanbieders zichtbaar zijn. Nu moeten reizigers nog flink puzzelen om de juiste tickets bij de verschillende aanbieders te vinden. Straks zouden reizigers één ticket moeten krijgen voor de hele reis, waarbij ze ook compensatie krijgen als ze door vertraging een aansluiting missen. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil Kanye West niet in Nederland hebben. De rapper is volgende maand 2 keer geboekt in de Gelredome in Arnhem. De ChristenUnie en de VVD hadden een motie ingediend om hem te weigeren vanwege antisemitische uitspraken. Om die reden mocht Kanye West ook het Verenigd Koninkrijk niet in. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire geprikt door een kwal. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Jette moest enkele afspraken op Bonaire afzeggen en ook op Aruba, zijn volgende stop, is zijn programma aangepast. Het weer. Vanavond gaat het regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.

Als in een droom zie ik het strand langs de eindeloze zee. In het zand een dubbel voetspoor. Het spoor van mijn leven en de voetstappen van de Heer, die in de steeds wisselende situaties dicht bij me is. Tot het begin van die donkere tijd, toen mijn wereld scheen in te storten. Dan blijft slechts één spoor over. Heer, waar was u toen ik u zo nodig had? Waarom liet u me toen in de steek? Kijk eens goed, die voetstappen zijn er jou niet. In die moeilijke tijd was ik het.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld, mogelijk omdat er niet alleen omwonenden bij betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. In Loosdrecht is vandaag de eerste.
2: Er wordt natuurlijk gewoon gezocht van welke patronen zijn er en wat zit daarachter. En dat is ook een taak die de diensten hebben, waaronder de AIVD. En dat is alles wat ik erover kan zeggen.
1: Het gebruik van nulurencontracten wordt aan banden gelegd. Straks mogen die alleen nog worden aangeboden aan scholieren, studenten en AOW'ers. Dat staat in een wet die meer zekerheid moet bieden voor flexwerkers, waar de Tweede Kamer mee heeft ingestemd. In de wet staat ook dat uitzendkrachten recht krijgen op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. De Eerste Kamer moet nog wel over de wet stemmen. Nederland heeft de meeste flexwerkers in de EU, namelijk 35%. In Brunsum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat een militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Sinds de oorlog met Iran is het leven in de Verenigde Staten flink duurder geworden. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Vooral energie en brandstoffen zijn duurder geworden. Deskundigen zeggen dat de inflatie een rem op de economie is, omdat de prijzen sneller stijgen dan de salarissen. President Trump beloofde bij zijn aantreden juist iets te doen aan de prijsstijgingen die volgens hem door zijn voorganger Biden waren veroorzaakt. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog.

Het is dinsdag 12 mei 2026. Je luistert naar een nieuwe uitzending van Salt Radio. Hier te beluisteren bij Ruk FM. Mijn naam is Jacob Jurian van den Berg. En tot 10 uur vanavond kun je beluisteren naar het programma dat een positief alternatief wil aanbieden ten opzichte van de hedendaagse popmuziek. Met vanavond in de show live recordings met Kwasi en Reigny Josefina. We gaan luisteren vanavond naar het nummer Mon Amour, dat ze hebben gezongen in de uitzending van 10 maart 2015. Verder vanavond de CD van de maand, Pet Barrette van Pet Barrette. Een nieuwe editie van de Salt Radio Top 5. De Bijbelstudieserie Bijbelstart. En we kijken naar het Bijbelboek Marcus. En natuurlijk de maandplaat. In deze maand is dat Your Love van Strings and Heart. En we beginnen deze avond met muziek van Zoe Girl. Het openingsnummer van vanavond, About You.

0: van den Berg.
1: Salt Radio.
2: Dit is het nieuws op RUK FM.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. In Caribisch Nederland zijn nauwelijks noodvoorraden, zegt de Algemene Rekenkamer. Nederland moet van de EU voorraden aanhouden voor het geval er een ramp is. Maar op de Nederlandse eilanden zijn die voorraden er niet en is de situatie kwetsbaar, zegt de Rekenkamer. De kwetsbaarheid heeft te maken met hoe het drinkwater wordt geproduceerd, zegt correspondent Dick Draaier.
4: Dat wordt grotendeels geproduceerd uit zeewater via ontsilting. En ja, daar heb je elektriciteit en brandstof nodig. En precies daar, bij die brandstofvoorraden, zit volgens de Rekenkamer het grote risico.
3: Zo heeft Saba bij een ramp maar voor één dag drinkwater. Bij de oorlog in het Midden-Oosten hebben niet alleen de Amerikanen en Israël luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, maar de Verenigde Arabische Emiraten ook. De Wall Street Journal heeft dat gehoord van verschillende anonieme bronnen. Tot nu toe waren er alleen geruchten dat de Emiraten ook actief aanvallen uitvoerden. In Hengelo wordt vanavond een voetbalwedstrijd gespeeld van minder dan een minuut. 3 weken geleden stond er bij een amateurwedstrijd een speler op het veld die een rode kaart had gekregen. ATC 65 uit Hengelo kreeg voor elkaar dat de laatste seconden worden overgespeeld. Tegenstander WVF uit Zwolle vindt het onzinnig.
5: Het kost natuurlijk ontzettend veel tijd, het kost de hele avond, het kost geld. Sportief gezien is het... het is een trainingsavond normaal gesproken voor onze selectie. Dus het is allemaal niet denderend, nee.
3: De wedstrijd begint en eindigt over een half uur. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot 1 graad of 6. Morgen begint droog. Later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden.
6: Salt Radio.
7: Hi, ik ben David Reitsma en je luistert naar Salt Radio op Urk FM.
1: We believe.
8: I stand hearing hope left unspoken. I hopelessly recall the words that were once spoken. Words that spoke of a time where hate and fear, destruction and division, darkness and sickness become reality. Where darkness seems to push away the light, blinding life that lies beyond our sight. Trembling places, fearful faces, through the hate that develops throughout our races. Foundations shake, no place to settle in. No reason to follow the hope that develops from within. But when we look at scripture, we can see a painted picture. For the times of Isaiah were not much different. But there, God declares, I am the Lord. I created the heavens like an open tent. I made the earth and all is mine. I am the source of life. Fear not, I selected you to bring light in the darkness, to bring my promise of hope to the nations. So live, because I gave life, my life so you may have life everlasting. My resurrection will bring light to the darkness, healing to the sick, freedom to the captured. My promise of hope will flow out of you. Everyone you're in contact with will taste my hope through you. So let my hope resound. Resound and you will give life. Resound so you don't run dry. Resound as a result of the hope I have.

Welkom terug bij het tweede gedeelte van deze uitzending van SAT Radio. En zojuist heb je kunnen luisteren naar Reijer en David Reitsma met Resound. Wij gaan door met de CD van de maand. Deze maand is dat Pat Barrett van zanger Pat Barrett. En vanavond gaan we luisteren naar drie nummers van de CD van de maand. En vanavond zijn dat de nummers Everything is Sacred. Het tweede nummer is Better. En het derde nummer is My Hallelujah. CD van de maand, Pat Barrett van Pat Barrett.

is even de maand. Pet Barrett van Pet Barrett. En verluisterd naar Everything is Sacred. Better en zojuist My Halleluja. Zometeen gaan we luisteren naar een nieuwe editie van de Salt Radio Top 5. En staat de muziek voor je klaar van onder andere David van der Toorn. Eerst gaan we luisteren naar andere muziek. We gaan luisteren naar opwekking 626. Dit is Prachtige God.

dat je achter me staat. Wij zetten stappen die jij niet zet, omdat je het gevoel hebt dat er op je wordt gelet.

0: Je hoorde David van de Toren samen met Roelof Jan Wentink met Daden. En het is bijna 8:30 en dat betekent dat wij verder gaan met...
1: De 5 populairste tracks van dit moment. De Salt Radio Top 5.

well with my soul. I need a peace that only heaven.

0: En dat was de nummer 2 van deze week in de Salt Radio Top 5. Je hoorde Mercy Me met Make It Well. Zometeen de bekendmaking van de nummer 1 van deze week. Eerst nog een korte terugblik op de nummers 5 tot en met 2 van...
1: De 5 populairste tracks van dit moment. De Salt Radio Top 5.
0: Met op nummer 5 deze week... Blessing Offer met Lift Me Up.

0: En zojuist op nummer 2, Merci Me met Make It Well. Ja, en wie staat echt dan deze week op nummer 1 in de Salt Radio Top 5? Want Merci Me stond vorige week op 1. Dat betekent automatisch dat we deze week een nieuwe 1 hit hebben. En die nieuwe nummer 1 hit, dat is Matthew West met Good.
1: De Salt Radio Top 5. Nummer 1.

0: Salt Radio.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Brunsum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat één militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Telecombedrijf Odido betuigt spijt voor de grote computerhack van begin dit jaar. Het bedrijf had klanten eerder en beter moeten informeren, zeggen ze nu. Tech-redacteur Stan Hulsen.
3: In het begin werd er wel een mail gestuurd naar klanten, een soort algemene mail met dit is er misschien van jou gelekt. Maar ze zeggen nu eigenlijk achteraf gezien hadden we misschien tussendoor wat vaker een bericht moeten sturen of een nieuwsbrief moeten uitzenden. Ook als we dingen niet wisten, dat we bijvoorbeeld nog met onderzoek bezig waren of dat we niet dingen konden bevestigen.
2: Odido werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen en gepubliceerd omdat het bedrijf geen losgeld betaalde. In de Verenigde Staten is het leven flink duurder geworden sinds de oorlog met Iran. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Dat is het hoogste cijfer in bijna 3 jaar tijd. Vooral de brandstofprijzen gingen sterk omhoog. De benzineprijs was vorige maand 28% hoger vergeleken met een jaar eerder. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot 1 graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden.
4: Goedenavond,
5: Salt Radio.

0: Welkom terug bij het laatste gedeelte van deze uitzending van Salt Radio. En juist hebben we kunnen luisteren naar de country trail band met I Will Follow You. Vorige maand was de maandplaats, oftewel de Song of the Month, He Looked Beyond My Faults van Johnny en de Jesuits. En vanavond ga ik bellen met Johnny Boston van Johnny en de Jesuits om te praten over deze single. En als het goed is, hangt hij op dit moment aan de telefoon. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond, Jacob Jorian. Hier ben ik.
0: Ja, weer een tijdje geleden dat we elkaar hebben gesproken.
1: Ja, wel, ik denk we hebben elkaar gezien bij een optreden ergens. Ik vergeet precies nu waar het was, maar niet zo lang geleden volgens mij.
0: Je bent onlangs in Schotland geweest. Wat heb je daar gedaan?
1: Wel, het was meer family tijd eigenlijk. So tijdens mijn vakantie weg met mijn kleine gezinnetje. Ik en mijn vrouw en zoon. En prachtige weer. Het was meestal als je gaat naar Schotland natuurlijk is het bekend voor regen en veel kou. Maar het was lekker warm en blauw lucht. En super mooie omgeving. Ik weet niet als je bent daar jezelf geweest.
0: Ik ben zelf toch nooit in Schotland geweest, nee.
1: Ja, ik moet zeggen, super locatie, omgeving te zijn. De burger daar in de Highlands, in de Hooglanden, is super prachtig. Je ziet Gods kracht en alles wat hij heeft gemaakt. Het is zo mooi om daar. Het was super mooi om daar te zijn.
0: Dat is leuk te horen. Lekker met familie, eventjes een paar dagen even lekker weg.
1: Ja, precies. En goed voor bonding ook tussen elkaar en tijd weg. Maar nu zijn we terug in Nederland. En dan, net terug van een kleine toertje met de Glenn Miller Orchestra. Een soort big band dat speelt de muziek van Glenn Miller. So dat was de afgelopen drie nachten optredens daar. Maar nu ik ben weer thuis.
0: Oké. Een tijd geleden hebben jullie met Johnny en de Jesuits het nummer He Looked Beyond My Faults uitgebracht. Het is een nummer wat al bestond. En waarom hebben jullie besloten om dit nummer uit te kiezen als single?
1: Het was eigenlijk opgenomen op dezelfde tijd dat we hebben de Songs of Deliverance album opgenomen. Mm-hmm. Maar het voelt een perfect moment voor het uit te brengen, omdat het was op Goede Vrijdag. Zoals veel mensen misschien weten. Singles komen uit meestal op een vrijdag. En dit was Goede Vrijdag. Dus ik dacht, met al die andere music dat komt uit, natuurlijk is het de belangrijkste boodschap dat wat God heeft gedaan. Door zijn zoon zijn leven te geven op het kruis. En dat wij kunnen door hem nieuw leven krijgen. En genezing en al de goede dingen dat God wil ons geven, heeft hij dat gedaan door zijn zoon, Jezus. Dus He Looked Beyond My Faults. En dat is de boodschap dat was heel belangrijk voor mij. Dat in 1998 was in een kleine kerkje in Noorwegen. En wij hebben dat lied gespeeld met een band dat ik was in die tijd. Ik speelde met Phil Mason's New Orleans All Stars. We hebben in een kleine kerkje in Noorwegen dat lied gespeeld. Er was een zangeres, Pauline Pierce, uit Engeland, dat heeft het gezongen. En ik was aan haar clarinet. En dan ik speel mee in de lied. En ik voel Gods liefde voor mij. Ik voel dat hij was heel aanwezig. En so dat was het begin van mijn reis met God.

0: Is er een specifieke regel in het nummer wat jou ook het meeste raakt?
1: Een speciaal moment in de nummer?
0: Ja.
1: Voor mij? That he looked beyond my faults and saw my needs. So, ik denk dat was de... Dat is waar ik was zo geraakt. Waar ik zie dat God wil ons... Hij wil ons ontmoeten waar wij zijn eigenlijk. Het is niet dat wij moeten onszelf schoonmaken. Hij wil ons schoonmaken. Dus de bedoeling is dat wij komen tot hem. Hij is onze lieve vader. Hij wil ons schoonmaken door de bloed van zijn zoon. En het is niet dat wij moeten onszelf veranderen. Dat hij maakt de verandering in ons. En dat was wat ik heb gevoeld dat dag in 1998. Dat ook dit Romeinen 5:8. In Engels it's God demonstrates his love in that while we were still sinners, Christ died for us. So ik weet niet als je kan de vertaling in het Nederlands van dat vers, maar dat was een heel heel belangrijk moment voor mij, waar ik voel dat ik krijg de openbaring over de waarheid in wat daar staat.
0: Mm-hmm. Hoe reageren de mensen op de nieuwe single?
1: Hartstikke goed. Wij hebben meestal van onze luisteraars eigenlijk zijn in de VS. Dus we hebben mooie reacties gekregen en. Ik weet niet, als Duffy Rambo, de lead schrijver zelf, ik denk zij leeft nog meer, maar niet meer. Maar we hebben goede reacties gehad. En tot nu, wij gaan verder tot de volgende project.
0: Is deze single een voorproefje voor een nieuw project?
1: It's dezelfde groep, Johnny and the Jesuits. Dat bestaat uit de drums, contrabass, piano en mijzelf, zanger en saxofoon en clarinet. Maar in de volgende project, natuurlijk de boodschap is dezelfde. Dit is door de leader van Bob Dylan. So, voor mensen die misschien weten dat niet, in 1978, Bob Dylan heeft een ervaring gehad met Jezus. En dan in de jaren 78 tot ik denk 81 heeft hij drie albums gemaakt. There was Sloan Train Coming, mm-hmm. and Saved and Shot of Love. So drie albums dat waren helemaal heel duidelijk over zijn ervaring met God. Het was ook heel de heel sterk boodschap. Ik weet niet wat is gebeurd met Bob Dylan na die tijd, omdat later is hij een beetje verwaterd in zijn geloof, denk ik. Maar ik dacht dat dit was een mooie gelegenheid om mensen die misschien niet naar de kerk, waar ze kunnen horen liederen van een bekende muzikant, zanger. En natuurlijk Bob Dylan is een soort icon van de 20e eeuw. En dan... Mm-hmm. Hopelijk zal meer mensen bereiken met de boodschappen over Jezus natuurlijk.
0: Zijn er binnenkort ook nog optredens gepland voor Johnny en de Jesuits?
1: Even kijken. Ik denk dat we hebben sommige privé optredens waar we spelen bij op Brouwlofter en zo. Maar op dit moment... Eigenlijk is niks echt gepland, maar er is altijd iets komt binnen. We waren in Diemen een paar weken geleden, dat was een supermooie gelegenheid. En dezelfde groep speelt ook als de Johnny Boston Quartet. So, en komende zaterdagavond wij spelen in Breda Jazz Festival, waar we hebben een optreden in de stad. Bij de Jazz Festival, waar we zullen ook sommige gospel liederen doen. So that's waar wij spelen. Wij zijn de Johnny Boston Quartet, komende zaterdag, maar wij doen wel sommige liederen van Johnny and the Jazzwits ook gelijk en hij bij kan mensen bereiken met gospel liederen.
0: Mm-hmm. Het nummer He Looked Beyond My Faults in de uitvoering van Johnny and the Jazzwits is een best wel een lange zit, ruim 10 minuten. Was dat zo gepland of is het zo gekomen?
1: Wel, ja, altijd je hebt dit soort worsteling, is dat een woord? Wrestling?
0: Ja.
1: Als je speelt jazz music, omdat met jazz de improvisatie is heel vaak, de solos kunnen heel lang duren. En voor dit nummer, ik dacht het fijn om gewoon te laat de nummer zo lang nodig was, dat mensen kunnen, als zij het hoort. Ik weet niet of jullie hebben de gelegenheid om de hele 10 minuten te draaien, maar...
0: Die hebben we.
1: Oh, mooi. Zo hopelijk mensen kunnen lekker zitten voor in de moment en just denken over de boodschap in de nummer. En dan tijdens de instrumentaal momentjes, vol God's roeping, de rust van God in alle van in onze dagelijks leven natuurlijk, alles kan heel druk worden, maar als je neemt de tijd om God te laten werken in je hart tijdens dat nummer, ik denk je zou beter voelen bij het eind, denk ik.
0: Ten slotte, Johnny, wil ik aan jou vragen of jij het nummer voor ons wil aankondigen.
1: Ja, wel, hier is nu de nummer van Johnny and the Jazzwits, geschreven door Dottie Rambo. He looked beyond my faults. Enjoy.
0: Dankjewel voor je tijd.
1: Graag gedaan. Veel zeker.

0: Jannie en de Jesuits. He looked beyond my faults. De maandplaat van vorige maand april. En zometeen gaan we luisteren naar de maandplaat van deze maand. Strings and Heart met Your Love. Eerst gaan we luisteren naar Delize met Dat Doe Je Goed.
1: Hi, dit is Delize.

De Lize met Dat Doe Je Goed. Waren door met De Maandplaat van mei. Your Love van Strings en Hart.

maandplaat van mei 2026. Strings and Heart met Your Love. En wij gaan gelijk door met Bijbelstart. De komende weken kijken we naar het Bijbelboek Marcus. De aflevering van vanavond is getiteld Oude Wijn in Nieuwe Zakken.

Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag gaat het over Markus 2 en Markus 3. Ik lees Markus 2, vers 13 tot en met 28 en Markus 3, vers 13 tot en met 19. Ik lees voor uit de Basisbijbel.

Jezus ging weer naar buiten en liep langs het meer. De hele groep mensen kwam met hem mee en hij gaf hun les. Toen hij langs het kantoortje van de belastingontvanger liep, zag hij Levi, de zoon van Alfeus, zitten. En Levi is ook Matthäus. Hij zei tegen hem, volg mij. En Levi stond op en volgde hem. Toen hij op een keer bij Levi thuis zat te eten, zaten er ook veel belastingontvangers en andere slechte mensen bij Jezus en de leerlingen aan tafel. Het was een grote groep van mensen die Jezus waren gevolgd. De wetgeleerden en de fariseeërs zagen hem met die mensen eten. En ze zeiden tegen zijn leerlingen, waarom eet hij met slechte mensen? Jezus hoorde het en antwoordde, gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieke mensen wel. Ik ben niet gekomen om goede mensen te roepen, maar om slechte mensen te zeggen dat ze moeten gaan leven zoals God het wil. De leerlingen van Johannes en van de fariseeërs hadden de gewoonte om op bepaalde dagen het eten over te slaan. En de mensen kwamen aan Jezus vragen, de leerlingen van Johannes en van de fariseeërs slaan op bepaalde dagen het eten over. Waarom doen uw leerlingen dat niet? Jezus zei tegen hen, hoe kunnen de gasten op een bruiloft niets eten? Ze zijn gekomen om met de bruidegom feest te vieren. Zolang de bruidegom bij hen is, eten ze mee van de feestmaaltijd. Maar er zal een tijd komen dat de bruidegom niet meer bij hen is. Dan zullen ze niets eten. Hij vertelde hun een voorbeeld om het uit te leggen. Niemand repareert een oud kledingstuk met een nieuwe lap. Want de nieuwe lap zal krimpen en zo een stuk van de oude stof afscheuren. Dan wordt de scheur alleen maar groter. En niemand doet nieuwe wijn in oude wijnzakken. Want door het gisten van de wijn zullen de wijnzakken barsten. Dan loopt de wijn weg en de zakken zijn kapot. Maar nieuwe wijn moet je in nieuwe wijnzakken doen. Op een keer liep Jezus op de heilige rustdag door een korenveld. Zijn leerlingen begonnen graan te plukken. Toen zeiden de fariseeërs tegen hem, waarom doen zij iets wat niet mag op de heilige rustdag? Jezus antwoordde, hebben jullie nooit gelezen wat David deed toen hij en zijn mannen honger hadden? Dat was in de tijd dat Abjatar hogepriester was. David ging Gods heiligdom binnen, nam de heilige broden mee en at ze op. Dat mocht helemaal niet, want daar mogen alleen de priesters van eten. Ook deelde hij van dat brood uit aan zijn mannen. En hij zei, de heilige rustdag is gemaakt voor de mensen, niet andersom. De mensen zijn niet gemaakt voor de heilige rustdag. Dus is de mensenzoon ook heer over de heilige rustdag. Ik ga verder bij Markus 3 vanaf vers 13. Jezus klom de berg op en nam 12 leerlingen mee. Deze 12 koos hij uit om voortaan met hem mee te gaan. Hij wilde dat ook zij het goede nieuws aan de mensen zouden gaan vertellen. Hij gaf hun ook de macht om zieken te genezen en om duivelse geesten uit mensen weg te jagen. Hij had de volgende 12 mannen uitgekozen. Simon, die hij de bijnaam Petrus gaf, de broers Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die hij de bijnaam Boanerges gaf, dat betekent zonen van de donder. Verder Andreas, Filippus, Bartolomeus, Matthäus, Thomas, Jacobus, de zoon van Alfeus, Thaddeus, Simon de Zeloot en Judas Iscariot. Judas is de man die hem later verraden heeft.

In Markus 1 lezen we dat Jezus iemand met lepra van zijn ziekte geneest. En hij zegt tegen de man dat hij het niet verder mag vertellen. Maar in plaats daarvan vertelt hij het aan iedereen. Jezus wilde mensen niet alleen maar genezen, hij wilde hen redden. Hij wilde niet dat ze door zijn wonderen geen zicht meer hadden op het feit dat ze eeuwig leven nodig hadden. Op een dag toen Jezus in zijn huis in Capernaum was, gingen een heleboel mensen er naartoe om naar zijn onderwijs te luisteren. Al gauw was er nergens meer plaats. Ook bij de deur stond het vol. Er kwamen nog 4 mannen aan, die hun verlamde vriend droegen, die ze bij Jezus wilden brengen. Maar er was geen doorkomen aan. Toch waren ze vastbesloten hun doel te bereiken. Dus klommen ze langs de buitentrap naar het dak, haalden een stuk dakbedekking weg en lieten hun vriend op zijn lichtmat door het gat naar beneden zakken tot vlak voor Jezus. Wat denk je? Zou Jezus niet even geglimlacht hebben toen hij het geloof van deze 4 vrienden zag? Zoon, ik vergeef je al je ongehoorzaamheid aan God, zei hij vervolgens tegen de verlamde man. Zijn vrienden hadden hem bij Jezus gebracht en nu kreeg de man die boodschap heel persoonlijk van Jezus te horen. We lezen niet of dat hij iets zei, maar de wetgeleerden die daar zaten dachten bij zichzelf: hoe kan hij dat zeggen? Daarmee beledigt hij God. Alleen God kan mensen vergeven dat ze ongehoorzaam aan hem zijn geweest. Jezus wist wel wat ze dachten. Wat is makkelijker, vroeg hij hun, om deze verlamde man zijn zonde te vergeven? Of tegen hem te zeggen: sta op, pak je matras op en loop. De schriftgeleerden gaven geen antwoord, maar zullen gedacht hebben: dat kan geen mens. En dat klopt. Dus zei Jezus tegen hen: maar ik wil dat jullie weten dat de mensenzoon hier op aarde de macht heeft om de mensen te vergeven. En tegen de verlamde man: sta op, pak je matras op en ga naar huis. En dat deed de man. Iedereen was stom verbaasd en ze prezen God en zeiden: zoiets hebben we nog nooit gezien. Belastingambtenaar Matthäus, ook wel Levi genoemd, was onlangs een discipel van Jezus geworden. En hij besloot een etentje te organiseren, zodat zijn vrienden Jezus en zijn discipelen ook konden ontmoeten. Er kwamen een heleboel mensen die Jezus naar het huis van Levi waren gevolgd. Maar ze hadden geen van allen een beste reputatie. En ja, de religieuze leiders kwamen en zagen dat. En spraken Jezus' discipelen daarop aan. Toen Jezus dat hoorde, zei hij tegen hen: gezonde mensen hebben geen dokter nodig, alleen zieke mensen. In hun trots voelden de schriftgeleerden en farizeeërs zich verheven boven die zondaars en beseften niet dat ze net zo ziek waren als zij en Jezus als dokter nodig hadden voor hun ziel. Met zijn discipelen vertrok hij naar het meer van Galilea. Geheel volgens Gods plan koos Jezus toen zijn 12 discipelen uit en wijdde hen voor hun dienst. Let op dat Jezus zelf die keuze maakte en dat hij dus verantwoordelijk voor hen was. Hetzelfde geldt voor ons. Als God je heeft geroepen en een goed werk in je is begonnen, dan zal hij heel dicht bij je blijven. Hij zal je overal doorheen helpen.

In de vorige uitzending hebben we een begin gemaakt met het Markus-evangelie. We hebben toen het eerste hoofdstuk gelezen en zijn toen dieper ingegaan op de schrijver en op Johannes de Doper. In het eerste hoofdstuk konden we ook lezen dat Jezus zijn eerste leerlingen roept en vervolgens ook zijn eerste wonderen doet. Hij geneest iemand die een duivelse geest in hem heeft. Geneest ook mensen in het huis van Petrus. En vervolgens kwam er ook nog iemand met een besmettelijke huidziekte. Zo'n besmettelijke huidziekte kon melaatsheid zijn, maar wordt nu ook wel lepra genoemd. En deze ziekte zorgde ervoor dat je buiten de stad moest wonen. Je was verstoten tot je genas of tot je stierf. Andere mensen mochten jou ook niet aanraken, anders zouden zij ook onrein zijn. En deze man valt voor Jezus voeten neer en smeekt hem: als u wil, kunt u mij beter maken. Jezus trekt zich er niets van aan dat hij deze man niet mag aanraken. Hij heeft medelijden met hem, raakt hem aan en de man geneest. Wel zegt Jezus dat de man het aan niemand moet vertellen. Maar de man is vol van zijn genezing. Het is natuurlijk ook niet vreemd. Maar Jezus benoemt hier heel specifiek dat hij het nog niet moet gaan rondbezuinen. De man moet allereerst naar de priester en zich houden aan de regels die Mozes gegeven had. Mozes heeft deze regels gegeven in Leviticus 14. En dit boek staat vol met vormen van offers en manieren om God te eren en te danken. De man die nu geneest, moet dus ook eerst een offer gaan brengen. Maar de man kan gewoon zijn mond niet houden. En het gevolg is, en dat lezen we letterlijk in vers 45 van hoofdstuk 1, daardoor kon Jezus niet meer openlijk een stad binnenkomen. Hij bleef buiten de steden, op eenzame plaatsen. Maar van alle kanten kwamen de mensen naar hem toe. Ik kan die man eigenlijk wel begrijpen. Ondanks dat Jezus het heel duidelijk vraagt, maar het wonder is zo enorm groot. De impact is onbeschrijfelijk. De man heeft zijn leven weer terug. Hij hoeft niet meer in afzondering te leven. Hij mag bij zijn familie en vrienden komen. Hij mag weer werken. Hij hoeft niet te bedelen. Wat een omslag. En in de hoofdstukken die we vandaag gelezen hebben, lezen we nog meer genezingen. Maar we lezen ook over de nieuwe manier van onderwijs van Jezus. Jezus valt op binnen de synagogen. Want men heeft door dat Jezus echt begrijpt waar hij het over heeft. En mensen zijn verbaasd over de wijsheden die hij heeft. Toch zijn er ook mensen die het helemaal niets vinden. Zoals de Farizeeërs. En we lezen dat vanaf vers 14. Waar Jezus een keer bij Levi thuis zit te eten met andere belastingontvangers en andere slechte mensen. De wetgeleerden en de Farizeeërs zagen hem met die mensen eten en ze zeggen tegen zijn leerlingen: waarom eet hij met slechte mensen? Gelukkig hoeven de leerlingen geen antwoord te geven. Jezus antwoordt zelf. Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieke mensen wel. Ik ben niet gekomen om goede mensen te roepen, maar om slechte mensen te zeggen dat ze moeten gaan leven zoals God het wil. Jezus ging met zondaars om, omdat hij van hen hield en hij wist wat ze nodig hadden. Hij sprak met iedereen die zijn goede nieuws wilden horen, of nodig hadden. Arm, rijk, slecht of goed. Het maakte Jezus niet uit. Jezus kijkt niet naar status of reputatie. Jezus zat met iedereen aan tafel die zijn goede nieuws nodig had. En daarmee gaat hij dwars in tegen de gebruiken van de wetgeleerden en de Farizeeërs. Even heel eerlijk, hè? Heb jij wel eens mensen genegeerd om hun reputatie? Misschien waren juist dat wel de mensen die de boodschap van Jezus het meeste nodig hadden. De leerlingen van de Farizeeërs hadden de gewoonte om te vasten, net zoals de leerlingen van Johannes. En omstanders zien het verschil tussen de leerlingen van Jezus en die andere leerlingen. En ze vragen aan Jezus waarom zijn leerlingen niet vasten. Nu had Johannes twee doelen. Allereerst moest hij de mensen oproepen zich te bekeren van hun zonde en als tweede moest hij de mensen voorbereiden op de komst van Jezus. En dat was een tijd van bezinning. En bij bezinning hoorde vaak ook vasten. Vasten is een lichamelijke vorm van nederigheid en berouw over zonden. Jezus' leerlingen hoefden niet te vasten om zich voor te bereiden op de komst van Jezus, want Jezus was er al. En ondanks dat Jezus het vasten niet veroordeelt, hij vastte zelf ook 40 dagen, benadrukt hij wel dat je moet vasten met de juiste motivatie.
De Farizeeërs vastten 2 keer per week en daarmee lieten ze zien hoe soort van heilig ze waren. Maar Jezus laat zien dat zij het doel van het vasten missen als ze het alleen maar doen om anderen te imponeren. En Jezus legt dit principe uit aan de hand van een kledingstuk en aan de hand van een verhaal van een wijnzak. Ik wil even ingaan op die wijnzak. Die wijnzak was een dichtgenaaide geitenhuid die waterdicht was. En door het gistingsproces van die nieuwe wijn rekte de zak. Daardoor kon nieuwe wijn niet in een wijnzak gedaan worden die al uitgerekt was. Want ja, die zak die werd dan droog en stug. En zo'n oude, stugge huid die zou dan barsten. De Farizeeërs waren stug geworden. Ze waren als de oude wijnzakken geworden. Het nieuwe leven van Jezus paste niet in hun stugge kader van het oude verbond. Als je hart stug geworden is, is het moeilijk om nieuwe dingen te ontvangen. En daardoor kan je jezelf verhinderen om het nieuwe leven van Jezus te ontvangen en aan te nemen. Bid of God je hart soepel houdt, zodat je zijn waarheden over jouw leven kunt opnemen. Voor we naar het volgende deel gaan, waar we lezen over het graanplukken op de Sabbatsdag, wil ik eerst nog iets uitleggen over de regels en wetten die destijds golden. Soms wordt gedacht dat de Farizeeërs Jezus aanspreken op diefstal van het graan. Maar dat is zeker niet het geval. In Leviticus 19 en Deuteronomium 23 staat dat Joodse boeren de hoeken en de randen van de velden niet mee mochten maaien. Op die manier konden reizigers en arme mensen het graan dat daar stond plukken. Zie het als over de stoep lopen. Als je over een stoep loopt, loop je ook niet direct op privéterrein. Het was dus eigenlijk voor iedereen die op doortocht was of arm was. Dus wat de leerlingen deden was geen diefstal. Maar waarom reageerden de Farizeeërs er dan zo op? Volgens de Joodse wet mocht op Sabbat niet geoogst worden. Door deze wet in te stellen, werd voorkomen dat de boeren de rustdag zouden negeren. En de arbeiders werden ook beschermd tegen zware arbeid zonder een rustdag. De Farizeeërs zien de leerlingen het graan plukken en tussen de handen wrijven. En zij veroordelen dit en zeggen dat zij dus aan het oogsten zijn. En dat was dus tegen de wet in. Maar Jezus en zijn leerlingen verkochten dit geplukte graan niet door. Ze aten er zelf van, want ze hadden honger. Ze wilden gewoon iets eten en niet zozeer iets verkopen en een winst opmaken. De Farizeeërs waren zo met alle details bezig dat ze misten waar het echt om ging. Jezus gebruikt het voorbeeld van koning David om aan te tonen hoe belachelijk de beschuldiging van de Farizeeërs is. Jezus zegt dat God de rustdag voor de mensen heeft ingesteld en niet voor zichzelf. God heeft geen voordeel van de rustdag. Maar wij kunnen geestelijk en lichamelijk herstellen als we rust nemen en ons op God richten. Voor de Farizeeërs waren de Sabbatswetten belangrijker dan de redenen van de Sabbat. Het is Gods bedoeling om met de wet de liefde van God en de medemens te bevorderen. Houd je dus niet strak aan de wet zonder te kijken naar wat de bedoeling is van de wet. En misschien vind je dit stukje wel verwarrend. Hoef je je dan niet aan de regels te houden? Kijk alsjeblieft naar de motivatie achter de wet. Je zult ongetwijfeld wel een keer iets gedaan hebben wat tegen de regels inging, maar wat op dat moment wel veel beter was, gezonder was of veiliger was. Jezus leert het ook zijn leerlingen. Hij kiest er 12 uit en aan hen gaat hij het koninkrijk van de hemel uitleggen, aan de hand van de dingen die hij doet. En dat niet alleen. Jezus geeft deze 12 leerlingen ook meteen de macht om zieken te genezen en duivelse geesten uit de mensen weg te jagen. Soms lijkt het voor ons zo lastig om het goede te doen, om ons te houden aan de voorschriften die gegeven zijn. En dan ook weer te weten hoe je daar weer mee om moet gaan. Maar leer van Jezus hoe hij ermee omgaat. Leer van Jezus hoe hij met de mensen om hem heen omgaat. En daar gaan we ook de komende weken nog veel meer van horen. Morgen gaan we het hebben over Markus 4 en 5. Wil je alvast vooruitlezen? Kijk dan op twr.nl/bijbelstart voor het leesrooster. Voor nu wens ik je een hele fijne en gezegende dag toe.

0: Dit was Bijbelstart, een programma van TWR. Het is gebaseerd op het Amerikaanse programma Through the Bible, ook wel TTB genoemd. En deze uitzending is een samenvatting van 2 afleveringen. Wil je meer weten? Ga dan naar ttb.org of ga naar twr.nl/bijbelstart.
1: En met deze aflevering van Bijbelstart komen we aan het einde van de uitzending van Stad Radio voor vanavond. Wat had deze uitzending vanavond allemaal te bieden? In live recordings hoorden je vanavond Kwas Gee en Reigny Josefina. Josefina met Mon Amour. Dat hebben we gedaan tijdens de uitzending van 10 maart 2015. Steven de Maand, Pet Barret van zanger Pet Barret. Je hoort vanavond een nieuwe editie van de Salt Radio Top 5. Met nieuw op nummer 1, Matthew West met Good. Verder hebben we vanavond gebeld met Johnny Boston van Johnny en de Jesuits. En met hem sprak ik over de single He Looked Beyond My Faults. Verder heb je vanavond kunnen luisteren naar de maandplaat Strings and Heart met Your Love. En in de serie Bijbelstart kijken we de komende tijd naar het Bijbelboek Marcus. De aflevering van vanavond was getiteld Oude Wijn in Nieuwe Zakken. Heb je vragen of opmerkingen, dan kun je een e-mail sturen naar saltradio@urkeven.nl. Ook is Salt Radio te vinden op social media. Op Facebook is dat facebook.com/saltradio en op Instagram saltradio_urk.fm. Voor nu zeg ik bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Dezelfde tijd, dezelfde zender. Wij gaan er vanavond uit met Michael W. Smith. Het slotnummer van vanavond is You Need a Savior. Tot volgende week.
2: Ik ben Dolf van der Vechten van Family 7 en je luistert naar Salt Radio Urk FM.
3: We believe.

0: Salt Radio.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet bij een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Tegenstanders van de opvang stonden daar vanavond te demonstreren, zegt deze verslaggever van de Omroep NH.
3: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bordjes stonden daar in de fik.
2: Vervolgens werd de brandweer tegengehouden. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarmee flexwerkers meer zekerheid moeten krijgen. Zo zijn nulurencontracten straks alleen nog toegestaan voor scholieren, studenten en AOW'ers. Ook krijgen uitzendkrachten recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. Ongeveer 1 minuut extra speeltijd voor een Overijsselse amateurwedstrijd heeft aan de uitslag niets veranderd. De voetballers troffen elkaar vanavond opnieuw om de wedstrijd van 3 weken geleden uit te spelen vanwege een fout die de scheidsrechter daarin maakte. Zonder doelpunten werd er na een dikke minuut weer afgefloten. Het duel tussen ATC 65 uit Hengelo en WVF uit Zwolle blijft staan op 3-3. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot 1 graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht. Betogers hadden vuurwerk naar het gebouw gegooid. Vervolgens werden agenten bekogeld die het vuur probeerden te blussen. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te herstellen. Ook is een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend weg moeten blijven. In de tijdelijke opvang in Loosdrecht zijn vandaag de eerste asielzoekers aangekomen. De schade aan het pand lijkt mee te vallen. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later bekend maakte. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Het bedrijf betuigt nu spijt voor hun communicatie over de hack. Het zegt dat het klanten eerder en beter had moeten informeren. De burgemeester die opstapte in Terneuzen vanwege een conflict over een AZC wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Erik van Merrienboer vervangt Mark Buys. Hij liep vorige maand ernstig hersenletsel op bij een fietsongeluk. Het is onduidelijk hoe lang het herstel van Buys gaat duren. Saoedi-Arabië heeft tijdens de recente oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren, is niet bekend. De Wall Street Journal meldde gisteren dat ook de Verenigde Arabische Emiraten in de oorlog aanvallen op Iran hebben uitgevoerd. Het weer, nu nog regen, vooral in het noorden van het land. Vannacht klaart het langzaam op. Het koelt dan af tot 1 graad of 6. Morgen opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. Het wordt morgen maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. In de...

0: mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.
1: Je luistert naar Flevoland.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vandaag klaart het langzaam op en koelt het af tot een graad of 6. Vannacht bedoel ik. Komende dag opnieuw buien, maar ook hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij... met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram.

gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de actie niet zou worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna ook brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang in Loosdrecht. Ook Saoedi-Arabië heeft geheime luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse functionarissen. De aanvallen van de Saoedische luchtmacht vonden waarschijnlijk eind maart plaats. Het is niet bekend wat de doelwitten waren. De Wall Street Journal meldde dat ook de Verenigde Arabische Emiraten actief aanval heeft uitgevoerd op Iran. Eerder waren daarover alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Erik van Merrieboer wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buis, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Bij een amateurclub in Hengelo in Overijssel hebben spelers afgelopen avond ongeveer een minuut